en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden, en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lijst naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

boordje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Zo nog zelf naar de wimpel.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuiterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

day. But when it comes to

Goedemorgen, mensen. Ik hoop dat we meer heren. Nee, dus. Er is helemaal... wat weinig. Oh, dat werd dat zacht. Ik denk dat we er helemaal net zo volle van jaren. Hoe kan dat nou? Waarom niet? Wat werden mij dat nou zo zacht? Oh, wat een waardeloze toestand. Het is alle genaaier, maar ik ken er ik niks aan doen. Ik heb de knop helemaal naar boven. En toch, en waarschijnlijk een heel beetje signaal. Nou, toen maar. Dan gaan we verder met muziek. Ik zal even zien wat ik er nog meer aan doen. En dan gaan we verder met de Heikrekels. En Mieke en Rollende David. Eerste versje. En toen... oh ja, de computer stiet nou wat verder voor Tomani. De haven is dat. Van Trio Hereniek. Hier is Mario. Oh ja, Mario? Ja, net Maria, maar Mario.

Tjonge jongen, wat fijn dat ik actieve luisteraars heb. Ja, ik kreeg even een telefoontje van Jannie Brandsman van de Jouwer. En ze zei, ja, de muziek zit er best in en de spraak zit er heel goed in. En dat was eigenaardig, want ik jaar de spraak maar heel slecht op mijn koptelefoon. Nou ja, dat, misschien kan dat nog verhoren worden. En ze had ik even een fysiekje omvregen. En dat draait dan natuurlijk direct even, Jannie. Bedankt voor die fysiekje en leuk dat je er weer bij bent. Ja, dat is eerst wat wen. Per weken dus thuis opnomen. En nu zit ik hier bij alle nieuwe apparatuur. En dat met alle even wennen natuurlijk. Moet ik nog alle goed inregelen voor het, denk ik. Dan misschien wat er nou fout is. Dat kennen ze nou alles wat verhoren. Maar ik weet de fout net te vinden. Peter Manier, je redde maar de Texelstroom. Speciaal van Jannie Brandsma en consorten de Jouwer. En die wil draaien voor alle luisteraars. Nou, Jannie hier... Komt er, nou mag ik even zien, het ziet alleen op een hoop plak, maar je redt er.

En dat weer Captain Cook. Captain Cook, ja. Nou, maar de Maracuta, Linda, een mooie instrumentatie. En Sent in Song in die negen, dat weer van Roy Black. En daarvoor naar Heil Europa. Ik een instrumentatie van de Scribbling Hoopers. En Romy, die zit er dan met Gaby voor. Nou, het fijne, dat weer een hele regeltje. Ja, je denkt, waar is die man? Maar ik ben hier wat aan het proberen. Dus dan nou en dan even, ken dat ik even oors. En eigenlijk dat ik even beter van elkaar. En ja, dan ben ik even stil natuurlijk. En Jeremy me net, maar dat hindert niks. Er is wel muziek en dat is de belangrijkste dag. En ik geef hier de mij een festje van Billy Vaughan Machine Orkest. En dat is Maanlicht en Roses. MUZIEK

Ja, nu ben ik erbij. Ja, dat is van, als je piraat bent, dan ren je dat risico. Dat er dan zo'n opsporingsambtenaar bij jou in de buurt is, dan ben je de klos. Nou fijn, dat is een tijd die heb ik dus nou net meer. Ik zit hier mooi, net meer illegaal, maar legaal. De korenklappers wien dat, maar nu ben ik erbij. En I Could Never Live Alone Again, wie van Tom Paul en de Glazer Brothers. En Maanlicht en Roses, die van Billy Vaughan en Sienerkest. Nou, zo, dan gaan we gewoon verder met het volgende versje. En dat is Liebe, Liebe ohne wenn und aber. Liebe ohne wenn und aber. Nou, dat is een heel verhaal. Astrid Hartsberger komt er mooi.

Ja, mooi versje toch. Maar ik zou dat het hartstikke tijd is en ik heb nog een fysiekje. Een fysiekje, dat moet helemaal... Oh, wat zingt dat eigenlijk zacht in, hè? Ja, ik snap het tegen terug. Maar even, ik moet een versje draaien van Francis Kroondijk. En die went in Ceylon. Hey Francis, goeie. Ja, good morning. What is today there? I think a good afternoon by you in New Zealand. And thank you for your asking for a good song. Het is van Alinea Randall, One Day at a Time. Ja, speciaal voor de dying van jouw de tante. Wat is een tante in het Engels? Nou, kom ik ze gauw net op. Maar I thank you for your...

thank you so much. Thank you so much, Francis, for this nice song. Okido. It's nearly time. Ja, het is haast tijd, meisje. Dan geven we even het nice. En achter het nice nog een 12 uur. Maar de Frisianen mixen. Kiet alleen wat knap. Moet alleen wat leren. En ik moet dan een soort ontdekken. Maar je krijgt nog het laatste versje van deze uur. Het is met Polka. Doe die wel. De mooie instrumentatie van de Alpen Oberkreiner. Ons straks aan de achterkant van het nice.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Je houdt er samen mee op. Ik meende dat er dan net online weer. Nou ja, toen was het dotter ik net daar. Maar de Engelbewaarder die zit wel er wel aan te komen. Naar Jantje Hendrik en Ria Roda, mijn onkel Heinrich uit Tirol. En de Edelwijs van Herman Lippinghoff. En oma Darling Caroline van Ronnie. En dat weer al drie festjes in het twaalf uur. Maar we beginnen verder met Marco. Want dat is een fysiekje van Jannie Brandsma van de Jouwe. Die zit er natuurlijk weer bij. En die denkt heerlijk dat er nou weer een balk werd draaien kan. Ja, nou, doe maar. Het is alle nacht naai en ik zit van alles uit. Fien hier en daar van dat het soms ik wat langer duurde. Dat ik maar eens even aan het woord vol. Maar ja, dank je voor die fysiekje, Jannie Brandsma en Marco's Schuitenmaker. Hij zit er nou om te komen voor jou en voor alle luisteraars.

Sorry. Wat heeft de mens dan meer te wensen? Marianne Weber en Willem Bart. Wie en dat? En ik heb een stukje zien van de Jouwer. De politieacties en oerlijst van scooters en brommers op de Jouwer. De politie van de afdeling Friske Marren. De Friske Marren heeft sneun en controle houden. En ik zachter zetten. Ik woon of het luider, hè? Ik ken dat net luider kruien. Dat is, nou ja, tamme, misschien dat iemand wel luider nog, hè? De politie die meldt op sociale media al lange tijd krijgen ze daar meldingen van oerlijsteren, scooters en bromfietsjes zonder kenteken in de Jouwer. En het denk gewoon te het rieden, gevaarlijke stunts, slippen en uitdagend gedrag in het verkeer. Daarom is sneun een controle in Jouwer houden. Er binnen meerdere bekeuringen uitschreund voor onder andere rieden zonder riedbewijs, net zichtbaar vieren van een kentekenplaat en het oerschrijden van tastenig constructiesnelheid. Wat een vreemde snelheid. Constructiesnelheid. Nou, dat is de snelheid die de brommer of scooter dan eigenlijk normaliter dan kan. Maar ze voeren ze dus eigenlijk op. De constructiesnelheid is dus de originele. Nou, dat is een goede zaak daar op jou. Misschien heeft het vertuten, maar weet het. Ik zou zeggen, het zijn de jeugd. En de jeugd is het meest jeugd die er dan natuurlijk tot. Maar het versje van Simon Dijkstra en Alex Tienstra, net een hut. Ja, net zo haastig.

geweest van Van Roeren. Het is nu 11:08, maar ik zie het in de file tussen Ljouwert en Drachten. Video op de Waardwijk opkeert, trof een stadig riedende auto. Mijn heel wieseling erin, hel je net in, maar zocht de radio net op.

Tjonge, jonge, jonge. Ik had dit toch dat koest in de stad weer. Maar ja, de Olga Lovina, die vindt dat het de stad, een dorp is. Koestuinlied, dat weer dat versje wat ze bracht. We gaan naar Pieter Willekes en die had het over de Friese boerenzoon. Nou ja, je hebt wat meer van die Friese die op het platteland toegeren. En de boerenzoon, die wen je daar natuurlijk ook. Dus het komt helemaal goed bij Pieter Willekes.

lang uit huis. En helle in een lekker store, wat bier voor onderwijs. Een klant die tien regens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in voorwoord zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, hefst o een friske.

nam er een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terug ringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het witte kind, het is een vast patroon. Oeral daar is de toekomst, heeft ook een Friese boerenzoon. In je van het werk, in je van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai.

plak, zo'n brotte Friske gij. De boer zei, ja, ik ha het je tegen aan het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een bestier, wat de toekomst brengen zal. Ik ga er weer nog doen, hoor al de toekomst treft al een Friske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je roer. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je roer. Hier voor het werk.

Dat hij een mooi steekje hebt. Plezier d'amour. Ja, wat is dat dan? Nou ja, nog onder liefde. Zoek het vertalen. Maar het doe maar. Het mooie is een metaaltje van een Golden Nightingale Orkest. We beginnen verder met Ernst Mos. Zeker een mooi orkest. En met de Egelender muzikanten komt er. Met het versje Du sollst mein sein.

Nou, dat is dan mooie pittige instrumentale. Van de Vrijbuiten zie je dat in de Egelender Polka. Dan gaan we naar, even naar een groepje te hasken. Ik loon net dat ze nou weer besteden, maar het weer een leuk groepje. En van Jan Hettinger en consorten. Maar de titel Samar. En ze komen maar het verske Hudde Hollen.

Sorry, ik ga de microfoon nog net aanstaan. Ja. Nou, dat is echt stom. Dan is het een gewoon stil. Ja, fijn. De avonturiers die kwamen met dat feske, dat leuke feske, de haven van Staveren. En nou, we toch even naar Staveren hebben, daar is een strand. En dan kijken we dus morgen misschien naar voren, maar wel heen, want het boppen de 30 graden. En het wetter is vast net meer zo heel koud. Dus dan ga je daar even een poeltje bouwen misschien, of ja, helemaal zwemmen. Daarbij Staveren. Het is in ieder geval een feske van de havenzangers die de zomerzon besjongen. Nou, jammer dat dat even stil weer. Maar dat knip ik er wel weer even tussenuit. Hoi, hoi.

Nou ja, IMS. Ja, ja. Ik moet daar eerst nog even wat zeggen voordat het oude rond is. Want het is nog een paar minuten. En dan is het de klok van 12. Dan zag je de wiekenwetter erin. En dan moet ik natuurlijk ophouden. Nou, dat is net zo slim. Ik ga je nou weer een paar uur zitten. Het is wel wat interessant om te zien hoe dit nu allemaal werkt. En ze staan hier zo'n wind natuurlijk. Ik weet van alles. Dus misschien dat het nou goed zal. Maar ik vind steeds dat mijn koptelefoon, de microfoon, heb ik heel slecht op een koptelefoon. Dat Erik, die zit misschien wel mooi te luisteren. Hij zei, als er wat is, dan moet ik er nog wat even aan het doen. Dan is misschien na een week wel weer roos. Misschien wel weer beter. Nou, ik heb nog eerst een stukje van mijn kleerstermeisje. En dat is de afsluiting. En ik hoop dat we weer genoten hebben van de mooie muziek van deze dag. Van de Frisiana mix op woensdagmorgen. Nou, na een week hoop ik er weer van me te wijzen. En dan gaan we nou afsluiten met de muziekkapel van Altstetten. En dat denk ik dat dat in Oostenrijk ligt. En die komen met de feestjubelmars. Nou, dat een feestjubelmars. Doe maar, met altijd goed wijzen. Groetjes en tot de volgende keer. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: Head Over Heels. En dat is van ABBA. En het plaatje dat kwam uit
1: 1982.
2: Dit is de gezellige Sneuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
6: Koffie.
7: Het is Bergen on.
0: We straat een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige Sneuntemorgen op deze sneeuw de 20e juni van het jaar 2026. Je bloed hit in de studio en misschien bij jou in de keer, maar ik wil af. Het is een beetje ook wel een uit onwaar en een ruimwetter van vannacht. Maar hier nog in de studio, maar al die nieuwe apparatuur, die jou ik al even warm hou. Dus het is zo'n 28 graden. Dus om een ventilator hier, er is een ventilator, die stiet om. In ieder geval de gezellige stuntemorgen werd het studio in een mengtafel. Nou, we geven door aan de gebruikelijke items, komen we voorbij. De dubbele cappuccino straks om jou het zien. En wat nieuws uit de regio, wat er al rond de week gebeurd is. Al wat er op stapel stiert, even agendapunten en zo. Waardoor we de platen zijn verhaal, het waarbericht van Jan Lolleke en om de derde sneeuw van de maand is draaien instrumentaal. En we beginnen met na je top 100, de top 100 van Jochentje in 66. De nummers 100, 99, 98 en 99, die komen deze sneeuw voorbij. En welke te binnen zit ik al op de site van Radio Spannenburg onder de gezellige sneeuw te morgen. Even in het kader van de oude muziek. Ja, er staat weer een soort festival. Gastelum Popfestival Peace of Breeze staat er weer op het programma. En ja, dat is in Jontje Sondag dat voor het eerst de eerste editie organiseert. En dat is terug Van der Werf en Radio Spannenburg die hier van de week hier die een praatje met hem. En hoe dat ja, soort Friese Woodstock. Wat in de jaren 70 toen de tiet ik als landelijke hoden is. En Serke zei, RTV Spannenburg die zag Van der Werf op en sprutsen over de, ja, toen en wat er nou de komende maanden, het is in juli, we geloven, coming here. En ja, en toen werd de vraag gesteld, hoe oud ben je Van der Werf in Jontje Zondag?
8: Ik wie zelf een van hier. Wij zijn opgegroeid in de jaren 70, 60 of 60, 70. En toen de Beatles opkwamen, ja, toen is mijn... ja, het gevoel voor de muziek ontstonden. He, want in die tijd, er gebeurde eigenlijk niks. He, dus wij dachten, als we wat willen, moeten we hetzelfde aan. Dus dat hebben we ontpakt.
9: Ja, er was een lange tijd hier niks te doen in Gaasland voor de jeugd. Daarom hebben wij geprobeerd om iets anders te organiseren. En dat hebben we geworden, is het popfestival.
10: En want wat is nou jouw mooiste herinnering aan al die edities hier, hè?
8: Nou, de mooiste is toch de allereerste natuurlijk, hè. Want... eigenlijk wonen ze het op het die zelf nog verbieden. Er werden geruchten in het lippen erop van... er komen 100 Hells Angels uit Amsterdam uit de Oosterdijk rijden. Nou, dat bericht kreeg ik toe. En toen ontstond er nog een idee bij de mensen die dus verder vergunningen zwarten. Van, we hebben het betrokken in litten. Nou, wij in de verstoortjoging. Wat er gebeurt, gaat terug. En uiteindelijk is dat ik lukte om het ook in te litten. Op het duis zelf hebben we nog voor logistiek toch van er weer niks te eten, er weer niks te drinken. Dus de plaatselijke groenteboer, die had Hendrik Stegenga heet die man. En die had zorgen dat mensen je toch eten krijgen konden en dat ze drinken krijgen konden. Want dat weer gewoon niet regel. Nee. En die hadden daar het rijden, er binnen ongeveer 1300 mensen komen. En dit hier pakken wij het opnieuw op. Omdat het in 2022 voor het laatst wist is. En in 2024 dachten ze al even van, nou, het komt net weer om. En we hebben de geerwerking oppakt met elkaar. Dus Jochens in juli, dan vindt het webplaats hier in Ries, maar fjouwer vermaard bent.
10: Hoe zou je het festival omschuwen kunnen?
8: Als een een festival waar de sfeer eigenlijk altijd goed is. Waar er een rotsen is, er is verbinding tussen de mensen. Omdat al die mensen die komen, die horen van die muziek.

Ja, dat ben ik van Small Faces hier op Radio Spannenburg. En dat is een nummer uit 1968. My Lazy Sunday Afternoon. Op 9 juli dan is er een soort Gastelon Popfestival. Een soort Woodstock. En dan heet dat Peace op Ries. Ja, je moet luisteren naar de gezellige snuttenboom hier op Radio Spannenburg. En even een agendapunt, want in Arnhem, daar is een beachvolleybal. Het is juist erop begonnen. En ja, dat zou wel aardig warm zijn daar op het parkeerterrein in Arnhem. Bij, hoe heet het, bij het München Functioneel Centrum, oftewel het dorpshuis in Arnhem. Even een nieuwe muziek hier op Radio Spannenburg. Miles Smith heb ik een nieuwe maken. En hier, noteren op Radio Spannenburg, maar het nummer Heaven.

0: De muziekleraar vraagt Sietse, als iemand alleen een instrument bespeelt, hoe heet dat dan? Solo. Goed, jongen. En Jelle, als men met z'n tweeën speelt. Een duet, meneer. Uitstekend. En Paul, met z'n drieën spelen, hoe noem je dat? Een trio. Prachtig. En Rob, als je met z'n vieren speelt? Klaverjassen, meneer.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
2: Ja, dat weer de speelkaarten van Gerard de Vries. En dat kwam uit Jochentje 64. Even zijn, ja, volgende dat hier even over. Dit weekend is er een Lietse Wikkelerfeest. Dat is op het Kalbouwveld in Wikkel. Daar is een Lietse evenement. Wat het Wikkelerfeest is. En de bezoekers die kunnen deelnemen aan verschillende Oud-Hollandse spelen. Daar ja, kan wel eens lekker warm worden. Nou, meer informatie stuur ik op de buurt heb van Wikkel. Vorige week is sneeuw. Toen werd het alom gezelligheid in de Jouweren. En daar, ja, daar werd met oude trekkers, oude auto's. En ja, dat weer een oldtimer evenement. Vroom, nieuwe stijl, wat dat ik wel noem. En RTV Spannenburg, die werd er ik bij en spruts met enkele deelnemers.
3: Oldtimer leerfavers konden haar een het ophelje bij Vroom Jouweren.
4: Ik vind het super mooi hier ook, geweldig. Echt ouderwetse motors, echt geweldig.
5: Hartstikke mooi. Ja, ik heb er zelf ook een, dus ik ben hem zelf ook meegekomen. Dus, ja.
3: En wat is de eerste indruk?
6: Nou, dat het rustig is.
3: Ga je om mijn om, Joet?
6: De trekker is die keer naast.
3: Waar hoop je jou op, Joet?
6: Dat het maar droog wordt. En pro de volk.
7: Ik ben Joet even met je paard om foto's te maken. Ik heb een site op Facebook, Alltimer Tractoren. Dus en dan wil hem aan het meest een bakje koffie wel even kleren. Nou, dan gaan we er even mee zitten. Ik ga een Orales Jelmers met hem. Orales Jelmers van Jontje Twaansek. Heel oren trekken. Mijn hobby een beetje. 12 van die oren dingen heb ik. En dat riet plezier is. En dat is voor zijn hobby is het mooi om, hier te werken. En je hebt er alle mensen om je heen. Die binnen hetzelfde als wij.
8: 1962.

nog het nummer van Connie van der Bus en de Monsieur. En dan kwam het jochentje 62. Verder we naar de dubbel cappuccino. Toch een hier de nieuwe single van Melissa Smilda. En als de zon weer schijnt. Nou, hij schijnt wel naar die jongen wat bijna.

0: De dubbele cappuccino en dat win 12 nummers van Roy Black. En dat is Roy Black, is weer een Duitse jonger. Hij is in 1943 geboren, is overleden in 1991 trok hartfalen. En het diverse hits het hij uitbracht. Zo onder andere die we krijgen, dat we de eerste die we uitbrachten, dat we samen Anita, maar schön is dat meetje of de wereld zo zijn, het jongetje 21 en verdicht alleen. Wie het jongetje 65, dat doen we weer mij een bennekoor. Nou, dat zou hier de dubbele cappuccino hier in de gezellige sneeuwtemorgen. Het is op een warme sneeuwtemorgen. Nou, we volgende nice item. Dat vergeet we even naar Sint-Nita. Ja, dagelijks zit er een soort nice in de wereld. En overal te zien en te jaren. En uit onderzoek blijkt dat zo'n 40% van de Nederlanders interesse heeft voor nice. Ja, en hoe denken de meesten in Sint-Nita over het nice? RTV Spannenburg, Siska van RTV Spannenburg, die gaat even naar Sint-Nita en die vregen de voorbijgangers.
1: Just al wel eens het nice.
2: Ja, zeker wel. Ja, wel een beetje op een hecht te blijven.
3: Jawel.
4: Kijk elke ochtend naar al nieuwsprogramma's.
1: Sporadisch, en dat gaat altijd via internet, hè? Of via de socials.
3: Ja, af en toe als ik bij mijn bed ben, dan kijk ik wel even mee.
1: De Visto het nice voor nog altijd even betrouwbaar.
2: Nee, net echt.
4: Ik vind het op zich betrouwbaar.
3: Social media stuk het echt nooit, want dat is het heel betrouwbaar naar mijn idee. Dus ja, mezelf ook op een night denken was het wel en net tot in me snimmen.
1: Je scrollen even, je pik het al op. En je leest eigenlijk alleen nog de kappen, hè? Die ging net al de jipte maar in. En op social media volg je daar ook verschillende dingen?
3: Op TikTok meestal, dus.
5: Dat nieuws inderdaad betrouwbaar is, ik denk vooral bij social media. Daar word je gewoon beïnvloed op waar je op klikt. En TikTok en de hele rattenplan.
1: Ik denk dat het de volgende is in de wereld. En dat je denkt, ik echt wel eens even van verzadigen binnen en wurg van wurg.
4: Er speelt veel in de wereld. En de Trumpjes en de Poetins. Dan gebeurt er een hoop. En ik probeer het toch wel een beetje te volgen.
1: En dat je soms ook wel eens even denkt van, nou even net. Omdat het gewoon zo heftig is al hier.
3: Heel graag denk ik naar de dingen zullen die ze zelf willen lopen. En dan misschien minder willen zien dat het nice wat misschien baseerd is op feiten. En dat toch dat minder zuggen en wollen zien.

krijgen we Anne Murray en A Little Good News, het jongetje in 83. En het volgende dat ik hier even over het kwartettenkoor dat zingt in het Papageno-huis. En dat is morgen 21 juni. En dan wordt er een vrolijk concert in het Papageno-huis. En het koor besteedt uit jongens en jongeressen van verschillende delen van Friesland. En staat sinds 2019 onder leiding van dirigent Voike van Thun. Begint om 11 uur, toegang is gratis. En in oude ronde wordt er een vrijwillige bijdrage, als dat mogelijk is, verregen. Nou, het volgende nummer, dat is een nieuwe single van Bruno Mars. Ja, die is ik heel populair onder het worden. Dat dit jaar, ik zal het nieuwe plaat maken. On My Soul.

0: Dit is Radio Spannenburg.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Zeg Jansen, het is 9:00. Waarom ben je nu pas op je werk? Omdat u gisteren zei dat ik de krant thuis moest lezen.

0: Alex Horn en hoe heette dat andere geweer? Ja, het is een single van hem, The Passenger. Ja. Sinds vorige week zeker, is het Nijepene, de luchtfietsen in Ries. Ze branden je voeltjepark weer vroeger, maar het is nu daar op een hege geest. Vroeger werd het in Ries, maar nu is het bij de hege geest. En Jaap Scherpe, hoe heet zijn achternaam? Ik weet. Nou, in ieder geval, hij is een van de organisators van de oprichters van het Vogeltjepark in Ries. En Radio Spannenburg die weer ik bij de opening dat de luchtfietsers werd de loft ingongen.
1: Het is er vier. Na 20 jaar hebben we de loft in. Hoe is dat om ze hier weer te zien?
2: Uniek, ben ik heel blij mee. Zelf als Ben Hekker in fietst. In die tijd dat ze in het Brandisch Vogelpark wien. En dan ben ik heel blij dat het lukt is.
1: Wiert ik een beetje emotioneel?
2: Ja, een beetje wel. Beetje wel. Zeker, ik kom te zien dat Cheb Agricola, Fjouwer, de jochter hier, die er destijds bij wier. Bij de Iepering, ik al als Vogelpark in Fjouwer zegt, maar dus ik bij die luchtfiets. Die jochtje Sijsje Zander, hij wie de treden fietsen. Die doos, dat die er nog bij wie en een mooie Iepering je wordt, dat is heel, heel bijzonder.
1: Hoe is het van jou om hier 50 jaar later weer te staan bij de Iepering?
3: Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat ik dat nou beleef, dat is echt heel bijzonder. Ik ga het van oude groen maken. En Riesje Brandi, weer een vriend van mij.
1: Zullen jullie zelf ik even in een loftfiets?
3: Nee, dat lukt niet meer. Het was jongen dat ik hong al in zijn fiets, heel uit de thee. Dus daar ben ik zo'n beetje, dus ik trap je er net in.
4: Ja, het was bijzonder, helemaal in de wetenschap wat voor historie hierachter zit. Is het bijzonder om zo'n eerste rondje te mogen maken hier boven in de lucht. Prachtig.
1: Nou, hoe voest het?
5: Leuk.
6: Leuk.
1: Heel leuk.
6: Heel leuk.
1: Was er nog een keer in?
5: Ja.
2: Ik eerlijk gezegd, ik denk was wat 60 keer rondfietst. Want we gingen wel steeds in kleed, omdat we een beetje als verraad van Joert hadden. Maar dan knipte ik de tijd het voor eenmaal los op jongens, dat de meesten naar huis gingen. En dan fiets ik een rondje op alle. Nou, samen met 10 rondjes even, dat ding gaan ze alle jongen. Ik geloof ook wel een paar pakjes tijdrift op Nijkeepje met een her. Het is uniek, in 50 jaar in betocht, dus door Rien Sibrandi en eigenlijk Jentje de Jong die het uitwerkt heeft. Ze winnen nergens, ze binnen nergens. En achtbaan, hey, overal, we hebben dat reële boordje. Ik had een mooie attractie, maar daarvan binnen meer. Die carousel, daarvan binnen maar 2 in Nederland. Maar hiervan is er maar 1 van z'n 4 kwiet in de wereld. Dus dat maakt het hem uniek. En Rien Sibrandi heeft ooit in het Vogeltjepark de draaischijver omhellen, want die ging wel bij Hotel Jans in de jaren 30. Hij zei toen in de pers, omdat hij bij Gaasland hoort. En zo heb ik de luchtfiets waarom hel je won. Omdat hij bij de geschiedenis van Speeltuin in Gaasland jaren de luchtfiets.
7: Radio Spannenburg.
8: Radio Spannenburg.
7: Ja. Herken ik met gesloten ogen.
0: Van Laura Lien is de Turbo Schijf.

Ja, dat is weer Laura Leen met de turboschijf hier op Radio Spannenburg. Maar gesloten ogen en Nijwijk om deze die dan naar Matje van Nijer. Turboschijf bekend. Morgen is er in het theatertuin een optreden van Streekharmonie Concordia. Die sluiten een muzikaal seizoen Auma en Concert. Op de midsummerklanken in het Gringen. Het concert vindt plaats. Dus morgen op 21 juni. Ik het begin van de simmer, meteorologische simmer in het Openluchttheater. De theatertuin in Ries. Onder het concert werken Mai, het jeugd.

0: toen we er in Lemmer toen in de teken van de visserijdagen. En in het centrum weer toen ik een muziektheater, een straattheater. En in de havens lagen een heel soort boten. Boten te pronkjen. En RTV Spannenburg, die bied er ik even bij. Die spruts maar de organisator Laurens Roelevink.
1: Het is droeg, het is net warm waar. Maar het is het rak en het luidt oren vol. Ja, mooier wordt het net.
2: Prima waar op een lemmer van Jemno.
1: Ja, meestal is meer waar, maar joh, is prima waar. Ja, daar ben ik meestal ben toevallig in de lemmer met het bootje, of met de camper, of met de caravan, wat dan ook. Of in het hotel. Ja, in die shocht, ja, die blauwe hing je.
3: Ik ben Maui. Maui wil een snoepje.
2: Komen de muziekers zeker mij de boord?
1: Nou, zo maar om die heen straks. Dan maken ze maar een filmpje hier op, alleen maar wat er luidt. En het varieert van mooie eigen oude skipjes tot complete flatgebouwen in Zinburg, wat er luidt. En ten net voor niks dat Lemmer het Zinburg omschrouwen wordt als het klein Monaco van het noorden. Wat hier om skippen luidt, het is zo verschrikkelijk grut en duur.

Ja, daar binnen de havenzangers en daar bij de waterkant. Nou, daar is het een goeie toeven. Trouwens, het plaatje kwam met Jochentje zondag. En uit het water van de Hege, en dat is Sjerp Jaarsma. Maar ja, hoe koek het ik via dat? Tot straks naar het Nijs van het Zienen worden.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na

0: de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nationale zaterdag gebeurtenis.
2: Wauw.

0: Man Without a Heart, en dat weer een ordening van de Hollies, en die kwam uit
1: 1970.
2: Dit is de gezellige sneuntemorgen, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is Bergen on.
0: Een hele goeie morgen. Welkom bij deel 12 van de gezellige sneeuwtomorgen op deze 20e juni van het jaar 2027. Oh. Ja, het waren de hebben in de plaat in zijn verhaal van Bart van Leeuwen. Het wapendief van jouw lolke truinstermetaal. En we beginnen maar naar de top 100. Jouw nummer zit de top 100 van Joortje in 66. En ik ga je naar een uitbreiding voorgeven naar het wijkcentrum De As in Heerenveen. Je zoekt nou nog net erom denken met om een nieuwe winterkleding. Maar het is een gratis uitzichtje in het wijkcentrum De As in Heerenveen. Dat is een initiatief van de stichting Kaleidoscoop. Het werd voor de vierde keer georganiseerd en de heren besluiten ze om het voor het eerste X-Zimmer kledingmerk te organiseren. Dus je kan nou X-Zimmer kleden, daar uitzichtje. RTV Spannenburg die ging er ik even heen en Doutsen die spruts met enkele vrijwilligers.
6: Er hing hier een heel soort kleding. Wat doen die hier?
7: Nou ja, dit hier hebben wij zimmerkledingactie en met de actiegroep van de winterkleding of winterjassenactie. Ben wij in gesprek geweest van willen jullie wat meer? Want de winterjassenactie dachten we nu al 4 hier. Ja, en we zeiden eigenlijk, rint dat zo mooi en goed? Hebben we alles onder controle? En nou, de groep ik. En die zei Linda, we gaan terug. En we dachten, ik wat voor de simmer.
6: En vorige editie weer inderdaad winterkleding. Hoeveel opkomst hier in hem toen?
7: Nou, ik denk wel tussen de 200 en 300 mensen. Haast 300. Want we hier met de muntjes koe het een beetje tellen. Maar ja, voor ons, het aantal is misschien net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Heerenveen helpen kennen. En ja, dat vinden we gewoon, daar ben we grutskap.
6: En wat Bart met de kleren die oerbleuwen?
7: De kleren die oerbleuwen, die gaan naar een oorgoed initiatief. En dat hebben wij, ik met de groep hebben besloten. En de blootjeer ik een deel als er oerbloot voor uw kledingrek van meedoen Heerenveen.
6: En wat vindt u van om vandaag te helpen bij de kledingmarkt?
8: Ja, het is heel zwaar het uitzoeken. Maar straks als de mensen binnenkomen en ze gaan aan kleding en die blije gezichten, nou, dat is het allemaal waard. Het is heel veel werk. Het uitzoeken, al die uren die we erin gestoken hebben, elke maandag. Maar de dankbaarheid als ze straks de mensen zien weggaan, dan is het wel al die moeheid is dan wel weg. Het blijft heel dankbaar werk. En ook wel leuk met z'n allen. We lachen er ook veel mee, want je maakt ook heel veel gekke dingen wat er allemaal tussen zit. En dan laten we het even zien wat we weer tussen gevonden hebben. En dan, ja, dat is ook wel weer grappig.
6: Zullen jullie niet even een modeshow doen?
8: Nee, dat doen we niet eigenlijk. Dat doen we wel onder het uitzoeken, hoor. Dat we het even voor ons houden, iets geks. En dan, ja, dan hebben we weer even lol. Ja.

turbeschijf weer de prijs van nummer van Joe Arnaldo en Nuestro Verano. Ja, het is een plaatje dat giet oer de Sibber. En oer de Simmer sprutsen, daar is ik een Amsterdamse dui, je hoort in Langwaard. Nu weet ik niet dat dat maar de Simmer de maatje hebt, maar in ieder geval, daar zijn wel buitenactiviteiten en de mooi waar. En droewaar beheerde de. Er is een volksvermaak in Amsterdam, zoeken ze in Langwaard. Onder Amsterdamse sferen, er is een merken met naaien en het waren gewoon spullen. Er is een kofferbak verkopen, er is een kinderrommelmarkt verband die het hun buttons goed wolven en kennen verkopen of ruilen. En daarnaast is er entertainment voor het hele gezin. En het evenement die trekt eerlijk zijn heel veel bezoekers en zorgt voor een gezellige sfeer in Langwaard. Misschien ik wel dit een aanleiding voor een gezellige sfeer. Dat is Don Hopper. Hoi. Dat is je nieuwe single. Nee, na, na, na.

0: op 96.4 Fjouwer en 106.0 Zon FM. Radio Spannenburg.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: De twee zusjes spelen vadertje en moedertje. Het kleine broertje wil ook meespelen, maar daar hebben de zusjes helemaal geen zin in. Dan zegt een van hen, nou vooruit dan. Dan ben jij het zoontje dat van huis wegliep en nooit meer terugkwam.

0: California Dreaming van de mama's en de papa's uit Njoggetje 64. Je moet luisteren naar Radio Spannenburg hier op deze sneuwende 20e juni. En na een week stongen de 24e, dan begint het dorp, zo zien, Jitskenhuizen, mijn bingo. En dat de inloop begint is om Njoggetje 15. En verreed om 12 uur, de 26e, dan is er een viswedstrijd voor de basisschool bij een. En op het programma staat, dat is in de haven van Jitskenhuizen. En daar staat ik op het programma om jou even de start van een autopuzzelrit. Omelden kent tot 12 uur, de vrijste 12 uur bij Sjoutje Bultsma via 06-52-11-66-93. Nou, en nog, er staan nog meer dingetjes op de agendapunten van Radio Spannenburg. Zet dat maar even op Radio Spannenburg agenda. En ja, het is nou weer tijd voor
1: de mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Een baby die zacht niest. Een moeder die vertederd toekijkt. En een vader die geruisloos binnenkomt lopen. Het klinkt als een mooi plaatje en dat is het ook. Romantisch, maar aan de andere kant eigenlijk ook een beetje verwarrend. Want je weet dat zulke idyllische taferelen niet lang blijven bestaan. De realiteit van het dagelijkse leven is precies het tegenovergestelde van die romantiek. Je rent de hele dag van hot naar haar. Gauw boodschappen doen, visite op tijd de deur uitwerken en ondertussen ben je ook nog handig genoeg om de broodrooster te repareren. En met een beetje pech laat je daarna ook nog wat uit je handen vallen, brandt het avondeten aan en moet je aan het einde van de dag nog snel even een slaapliedje voor dat jankende kind blaren. Maar goed, als je wel in die romantiek wilt geloven en denkt dat alles vanzelf weer goed zal komen, moet je het zelf maar weten. Geloof me, er komt een moment dat je tot inkeer komt en bijdraait. Laat mij ondertussen maar gewoon verdriet hebben. En als je behoefte hebt om mee te doen, mag je altijd langskomen hoor. Gedeelde smart is halve smart. En ondanks alles blijf ik zelf stiekem ook in de liefde geloven. Ja, nog steeds. Ja, wat moet je anders? Ik hou nog te veel van je om het geloof in de liefde te verliezen. Dus ik ben zelf ook nog steeds iemand die denkt dat het allemaal wel weer goed zal komen. Tegen beter weten in, dat wel. Uiteindelijk kom ik vast tot inkeer. En dan draai ik wel weer bij.

0: Coming Ground Again, en dat weer een nummer van Carly Simon. Dat weer de plaat en zijn verhaal van Bart van Leeuwen. Plaatje kwam trouwens uit Njochentje in zo'n 80.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
0: Ja, Jan Lolke, een hele goeie morgen.
2: Een hele goeie morgen, Anne.
0: Ja. Jij hebt me wel, maar ze krijgen in het voorgesprekje, hoe is het net jaren volgens mij?
2: Nee, klopt. Nee. Toen heb ik niks gehad, maar ik jij die nou wel, dus het gaat helemaal goed.
0: Helemaal mooi dat wij contact hebben hier. Weer even over het waar te hebben, want het is juist een beetje bloedheet, maar het is nou ook nog bloedheet. Tenminste hier in de studio.
2: Het is hartstikke heet, vooral binnen nog en buiten ik, want de temperatuur is erin alweer gauw op richting de 24 graden, dus het is weer... het is toch wel wat koeler als juster, want dat komt omdat we wat een zeewindje hebben en dat maakt het toch voor het gevoel wat lekkerder en wat draaglijker. Maar ja, het is nog steeds warm natuurlijk.
0: Ja, en juister jong weer onwaar, hoe weer het in jou, hè? Je hebt er knap even rein. En bij jou wie het wel weer zou dat aardlek uitsloeg.
2: Ja, het is wel echt, het is wel behoorlijk meer waarwest. Ik in Jouren, maar ik nog meer naar, als het just bij Heerenveen, Jouren, eigenlijk daar, die gebieden, dat trok echt fix onwaar oer. Ik ben hele hurde windstitten meten hier in Jouren van 110 kilometer per uur. Dus het weer, mooi recht hebben, sinds dat het, noordwaar weer.
0: Even december, die begint die Jordenmongen. De meteorologische.
2: De meteorologische zin, die begint officieel morgen.
0: Oké. Nou ja, hoort het waar, zegt daarom.
2: Nou ja, dat kunnen we wel stellen. Want in principe krijgen we nou echt een waartype wat echt fix warm is van de weekend. Het is nou dit weekend even wat oors. Maar het wordt de komende weken echt nog behoorlijk warmer.
0: Oké. Nou zet het maar even op een rijtje voor u.
2: Ik zal het eens even op een rijtje zetten. Als wij zeggen, oude weken, wie natuurlijk steeds warmer aan het worden, maar juster het hoogtepunt qua warmte. Het is wossa dat wij juster natuurlijk eindigen, maar zwier onwaar. En wat steeds meer ontwikkelen. En eigenlijk het zwiste deel en het zwiste waar van Nederland, juster in het noorden van Nederland. En daar ziet een windstitten bij, of de volle luchtdrukverschil. Ziet een windstitten bij van meer dan 100 kilometer per uur. Ja, en dan gaat het mal. En daar win ik behoorlijk wat skeer. En zelfs, zelfs ik een deren te melden in Drenthe, toch een BM die omvoel. En ja, dan is het echt wel, noordwaar. En daarvoor ziet KNMI oranje, code oranje uitjoen. Krijgen we dat waar dan de komende weken weer? Ja, het is in ieder geval heat komende weken. Dat kunnen we echt wel stellen. Het wordt echt fix warm. En ik zal het eens even proberen op een rijtje te zetten. Want er zijn toch wel wat dingen die speel je. Eerst Joet. Van de morgen, dan schiet zinnen, is het al droog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind voert de lucht aan, waarin de temperaturen snel oprennen. Aan het einde van de maand liggen ze al tussen de 24 graden en een paar graden leger in het kust- en watergebied. De luchtvochtigheid is krekkels juster vrij heug en die maakt het erbij weer drukkend warm. Vanmiddag schiet zinnen nog steeds. En rinnen de temperaturen verderop. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 24 graden in het westelijke pad van uw provincie. Misschien 2 graden hoger in het eerstelijke pad van uw provincie. Letter in de midden ontstaan weer stapelwolken die in het uiterste eerste van uw provincie. Maar ik denk er in Grijnsland in de Dam nog meer in het eerste. Dat een lokale ruin of tongenbuisoen kan uitgroeien. Op de meeste plakken bloedt het echt te droog. Joen binnen de brede opklaring en uiteindelijk is het oer al weer droeg. De wind is de zwakke tot matige wind draait via noordwest tot noord naar noordoost. En de temperaturen dalen tot zo'n 13 graden. En dan is het gewoon weer even lekker koel en moet je de ramen vannacht even in open zetten. Morgen kunnen vooral in een maand die het nog eens een enkele bui voorkomen. Maar voornamelijk in het zuidelijke pad van de provincie, denk ik. Ik denk dat dat echt wel wat mooi vallen kan. Het is met name op de buien nu berieken. Want die keer vannacht vanuit het zuiden nu het land binnen trekken. Dat binnen een peerruin en tongenbuien. En ik denk dat die u's net berieken manier. Er wordt een zwakke tot matige noordoostelijke wind morgen. En het is morgen weer wat warmer. Want de temperaturen die rennen weer op van zo'n 26 graden in het kust- en watergebied. Tot zo'n 28 of 29 graden via de provincie. Ja, dan liep het de grote warmte ik nog even rond te keren, men je en tiesje. Want men je, werd het bij volle zinnen, werd de temperaturen die rennen weer op. Van zo'n 20 graden in het kustenwatergebied, dat misschien wel zijn 31. Via de provincie, weinig wien, volle zinnen, droeg. En eigenlijk is het gewoon, ja, vooral van Almenje is het gewoon echt simmerwaar. Maar echt heat simmerwaar. Werd droog je weer, ja, echt weer, nou ja. Vanuit ken ik in dat je de huizen zo vol mogelijk dicht houden moeten en jongens en s'nachts koelen moeten. Ja, als het nou liekt, krijgen we vanuit tiesje dus op grote schaal tropische hitte. En ken het eigenlijk bij u, wordt het dan een graad of 30. Gemiddeld in de provincie in het eerstelijke pad nog een paar graden heger. En voor deze dagen, ja, jilt dat het echt benauwd en drukkend aangeeft. De zinnen is er dagelijks bij. En de kans is eigenlijk liet dat er een tonger bij ons stiert. Omdat het best wel, ja, stabiel is in die centrum. Dat hoge drukgebied gas aan het Jan is. En het hitte simmerwaarde, ja, dat houdt eigenlijk de rest van de wieken. Ja, grotendeels aan. Als we zeggen naar bijvoorbeeld de Wijnje, dan is het best een 20 of 30 graden. Als we dan zeggen naar de Tongje, is vol op zinnen, is het een graad of 26, 27. Vreed werd 28 of 29 graden. Sneun werd boppen de 30. Dan verwacht ik bij u in de provincie gemiddeld jongen was van 32 graden. En volgende week is snijn. En als we dan nog een duifje de sugar menje, dan wordt het zo'n 24 of 30 graden. En neemt het kans op een ruin of tongenbui weer ta. Ja, zo is het dus echt. Ja, we kunnen wel stellen op en top simmerwaar. En is het misschien voor sommige mensen echt wel wat aan de hittekant. Vooral als we zeggen naar de nieuwe verzissingen die nu binnenkomen. Ja, dan verwacht je ze de nieuwe verzissingen van het Europese waarmodel. Van nou, wij zien dat met vreed in het zuiden van Nederland. Ja, gemiddeld dus van 50 verschillende berekeningen. Meer dan 34 graden. Ja, en dat is wel wat te volgen van het goede. Rond mij, Wieke.
0: Oké, ja, dat is wel heel soort 34 graden gemiddeld. Maar goed, dat is in het zuiden. En misschien dat het hier dan wel een beetje taf valt. Maar we hebben mooi maar.
2: Voor u. Ja, voor u dwaan zal het hier dan een graad of 31 wijzen, maar dan is het hier nog niet genoeg.
0: Ja, dus, dat denk mij ik.
2: Het is wat.
0: Ja, Jan Lolke, bedankt voor die bijdrage en tot na je weken.
2: Tot na je week, Anne. Hoi, hoi.
1: Nou, de treien instrumentale. Hier op Radio Spannenburg.

0: Leinster betalen omdat het de traditioneur van de maand is. En al dit nooit waar bericht die traditioneur. Leinster betalen, dit is de Voortak Hit Medley van Michel Rast en Pieter Koenen met de Alpenzoeg. Wie de tweede en Tim Hemmer, mijn instrumentaat, die het weer de eerste van dit rijtal. Nou, zo hebben we tak om aan het begin van een nieuwe top 100. En vorige week hebben we een jongetje 66 afsluiten. En we gaan verder met een jongetje 66 en nummer
1: 100.
0: Is de eerste van deze 100 voor de komende weken. Dit is Ike en Tina Turner met River Deep.

0: zo hebben we de eerste vier uur hand van het nieuwe top 100 die we behandelen hier in de gezellige sneurtemolen. Dat weer het eerste vier nummers van de top 100 van Jochentje 66. En we begonnen met nummer 100 met Tina Turner, River Deep Mountain High. En dat plaatje die ik u bracht in Jochentje 69. Dus dat komen we dan later over een aantal jaar nog terug had geweest. Nou, we daar nog maar bezig binnen. En John Lambers toen op nummer 99. Ik bewonder jou in Las Barok. Maar I know that you be mine. Je stond op 98. En de mama's en de papa's did je hem krijgt. Maar de I fall there here again. Uit de, ja, uit 1966. Nou, we hopen rond de crisisdagen bij nummer 1 uit te komen. En zo heb ik nog even wat tijd door. Dan heb ik nog even een nice item wat van de week gebeurd is. Want sinds vorig jaar is er in Jouweren mogelijk om lessen van taiko drums te volgen. En dat is drummen op een grut Japanse trommels. Maar een trosnee van een meter. Dat is een machtig mooi Barnsuit Jelle Roeper. Hij verzorgt de oefen in het oefencentrum De Triangle in de Jouweren. Op Manje en op Tiesje. Op Manje te Joen en op Tiesje te Moen groepslessen. En Daniel van RTV Spannenburg die zocht hem op en die sprut ze met Jelle Roeper.
1: Ja, wij zijn bezig met een taiko groep. Dat is gebaseerd op Japans slagwerk. En het is vaak gecombineerd met bewegingen. Maar jernbeweging of door de knibbels. Dus het fysieke gedeelte komt daar ook nog bij. En dat is dan wel wat heel aardig voor jonge BM, maar ik voor ouderen, om juist een beetje fit te worden. In Noorden is ik net bekend. De dichtstbijzijnde groep die zit in Utrecht en in Amsterdam. En dan zak je weer verder naar het westen of naar het zuiden. En daar zitten nog wat groepen. We zijn in totaal maar 4 van in Nederland. Waar regio Noord ik de enige ben.
2: Ja, hoe is het om dit te doen?
3: Ja, hartstikke leuk. Je bent echt een beetje verslaafd aan. Je moet het eerst ook wel even opletten wat je doet natuurlijk. Dus ja, daar zit je met je hoofd wel bij, het ritme wat je moet doen. En als dat een beetje vanzelf gaat, ja, dan kom je in een soort trance. En je kan ook even lekker.
2: Even alle agressie eruit.
3: Precies. Nou, die heb ik niet zoveel, maar...
2: En hoe wist je nou dat dit bestond?
1: Ik ben er ooit, toen ik nog studeerde aan het conservatorium in Grijns, zelf een week in aanraking geweest. En ja, ik hoor heel erg van slagwerk en gewoon fysieke inspanning. En dat weet ik altijd een combinatie.
3: Het is echt, dat dreunt gewoon door je hele lijf heen. Maar vanavond dan merk je wel van, oeh, ja, spierpijn.
2: Ja.
3: Gewoon een man zegt, het is heel saai, maar

Het soort muziek dat ik hem les in volg je elke manjetune en iedere tiertje. Ja, manjetune en tiertje te mogen. Dan ben de groepslijsten My Taiko Drums en dit weer de Spirit of the Drums. Nou, het zit de gezellige snurmoon, die zitten weer op. Iedereen bedankt voor het luisteren. Straks hebben we Spannenburg Weekend Nice. Daarna Country Folk en Rock'n'Roll met Johanne van den Bergen. Wie zijn assistent is, dat is mij net helemaal nog duidelijk. Maar dat jaren je hem vanzelf wel. En wat mij betreft een goed weekend. En tot de nieuwe week de lijst is van Venster. Tot het schip vergaat. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste

0: gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen, het is 12 minuten rolven op sneun 20 juni. Nijs en Hefte Groen, uit de Frieske Marren, de komende 12 uren op die radio. De onderwerpen van deze uitsturing, yes, naar de muziek van The Eagles. Dit is Howlin'.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekei. Bij Ronald van der Pol.
1: Goedemorgen, welkom bij het Spannenburg Nijswiekei van deze sneun 20 juni. Mijn Nijs uit de regio, noot het warmer is, neemt ik de vraag naar simmercliënta. Maar net elke nieuw kind naar je kleren betel je. En daarom organiseren Stichting Kaleidoscoop Orhoene Wiekein op het Jerevien voor het eerst een merk dat mensen vergees simmerkleren oorhelje koenen. Vierde is dit toeren om te denken voor alle muzikale evenementen die dit weekend binnen. En het waar, het is volop simmerwaar, maar zijn 24 graden om deze sneeuw. Dadelijk som Jelve Tolven krijgt de details van Uzwaarman Jan Loken van Ommen. Maar eerst gaan we naar Orde Madden. Daar komt een eind aan de bolletielt. Al jaren hierna zowel inwoners als de politiek noemt oer het stof van pesticiden. Dat waren de gewoontieden naar het dorp daar. De kweker stapt oer op oren gewaaksen. Hij wil daarvoor compenseren trog onder oren de gemeente en plaatselijk belang. Trog inwoner Piet Salveda begon het initiatief te rollen.
2: Nou ja, ik ben hier aan de rand van dit land en Saartje Lien toen waren niet alleen steelt. En een neef van mij, die wie ik lelie, en lelieteler. En ik zei het, zeg maar, er werd spullen spuiten, maar ik zei, zilver tafel net wat erop kwam. Dan zei Piet, het is wel rotzooi, hè, wat bij spuitje. En toen jij de kleider rekenen, dat spul op mijn tuintje kwam, mijn greentetuin. Ik denk, nou, donders, dan maak ik het allemaal een keer mee aan de gang. Dus toen heb ik contact gezocht met de gemeente. We hebben in gesprek met mijn verschillende wethouders. We binnen in contact met de provincie. Er is een verkender vanuit de provincie als je kwam om hier de situatie te beginnen. Waarbij natuurlijk meerdere problemen weer, net alleen de pesticiden, maar ook de stofstwarm die het dwarpje ingang met die pesticiden. En zo denk ik dat we vanuit een probleem een hele mooie kans maken gaan. Namelijk dat we met z'n allen, provincie, gemeente, van de Goors als eigenaar en wij als dwarp er een hele mooie oplossing van voelen op zo'n manier.
3: Hoe voelt het nou om als burger jet te worden?
2: Nou, dat viel heel goed. Dat je in die zin toch merkt dat je van onderop. En dan is het vaak wel een lange adem, maar toch wel wat bedekken kennen. Ja, oorzien je nooit hoe het lelie stingen. En dan staat er hartstikke een mooie bloem, er staat Lucerne, er staat Kroedenrie Gaslaan. En oorzien je lelie stingen. En hier die de spuitje 40 keer langs kwam, dit hier. Dus ja, ik ben heel blij. En voor mij is het bewijs dat je van onderop best wel wat breken kan. Maar wel maak hoor en in goed overleg.
3: Petrus van der Goort, wij staan hier op jouw laan. Er is een heel soort oer te dwaan. Wanneer jette jou daar voor het eerst wat oer?
4: Wat bedoel je met oer te dwaan?
3: Nou, dat wat zwaar gaan we vanuit het dwarp.
4: Ja, dat speelt eigenlijk al hier. Hè. In de maaitijd, dan, ja, dat lange ploeg is en krijg ik soort is, dan is dat wel gevoelig voor stoorrijp. Op het moment dat het en droeg is en het waait. En dat kan best wel vaak voor. Dus dan ja, heel vaak toch wie vanuit het wetter. En dan ja, kan het zwaar op het dwarp binnen. Dus ja, dat wie nog wel een dingetje, zeg maar.
3: En wat voelen jou van die zwargen?
4: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat die mensen dat net prettig vinden, uiteraard. No? Ja.
3: Wat is er correct verhoren hier op het laan?
4: Nou ja, voorheen dan hier we hier bouwloon en hier we dan ja, wisselende gewassen op. Hoofdzaak weer toch wel moois. Dan nog jerappels en één keer in de saus hier, dan koerder ik siepels of zelfs blombalm op. En nou, de riedaakste meeste is hier stand hoor, hoe blombalm. En ja, nou hebben wij dat eigenlijk verschillende dingen hebben hier in saus. We staan hier nou in een stuk dat is dan een bloemrijk perceel van een hectare. Dan krijgen we erachter een hele strook lucerne. En daarachter is het kruidenrijk grasland. Dat zit ik helemaal in de hoekjes in het dwarp aan. Dan hebben we een hoek mais. Dat is dus eigenlijk blauwste dat is. Dat is ook globaal de helft van het land. En achterin is het nog een vogelakker. Dat zit er binnen graan, binnen de inside. Dus dat komt nog mooi op. En dan zullen we zien hoe dat zich verder uitpakt en wat de meesten ervan vinden. Maar ja, dat is eigenlijk wel een soort meeskoeienlans. Dus het lijkt het wel prachtig zo. Ja.
3: En hoe bevalt het ontnota?
4: Ja, prima. In ieder geval de burn weer blijer. Nou, dus ja, en ik vind het eigenlijk wel nieuwsgierig van ja, hoe het gaat. Op zich ken ik het gewas Lucerne worden, heb ik wel eens vaker iets ooit. Alleen, ja, het zijn alle lietse stikjes, maar alle teelten. Dus we moeten wel een beetje draaiboek houden wanneer met wat zou worden, wanneer met wat gebeuren. Dus het is wel iets meer werk dan als gewoon mooie sessies, maar dan 60 dingen vol. Maar voor de rest, ja, prima dat zin. Ja.
1: De reportage weer van Doutzen van Gosliga. Dit is Your Love van de Auto.

0: De snuttermol van Radio Spannenburg met de George Baker Selection in de Little Green Bag. Nou, dat het weer warmer is, neemt ik de vraag naar simmercliënta. Maar net elke nien kan naar je kliënt betalen. En daarom organiseren Stichting Kaleidoscoop Orgoene Weekend op het Jereveen voor het eerst een merk dat mensen vergees simmercliënt al je konen. De vrijwilligers van de stichting die kwamen op het idee naar het succes van de winterjassenacties van Jere Jeren, vertelt Linda van der Pol van Stichting Kaleidoscoop.
1: Nou ja, dit hier hebben wij simmerkledingactie en met de actiegroep van de winterkleding of winterjassenactie hebben wij, ben wij in gesprek geweest van hey, willen jullie wat meer, want de winterjassenactie dachten we nou al vier hier. En haast 4-4 dus. En we zeiden eigenlijk, rint dat zo mooi en goed. Hebben we alles onder controle. En de groep ik. En die zei Linda, we gaan terug. En we dachten, ik wat voor de simmer. Dus eigenlijk, omdat hun het een beetje opperen hebben besloten. Dit is mooi voor de inwoners, voor wie het net vanzelfsprekend is om cliënt te kepen. Hebben zijn, we dachten dit. Dus de oude ronde weekend hebben een heel soort inzamelen. Mijn inwenners. En eigenlijk is het hetzelfde. Dat het door en voor inwenners. Dus daar ben we blij mee. Ja.
2: En vorige editie weer inderdaad winterkleding. Hoeveel opkomst zie je hem toen?
1: Nou, ik denk wel tussen de 200 en 300 mensen. Haast 300. Want we hier met de muntjes kunnen het een beetje tellen. Maar voor ons, het aantal is misschien ook net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Jereveen helpen kennen. En dat vinden we gewoon, daar ben we grutsk op. Ja.
2: En hoe is het met de kwaliteit van de kleding die je hem binnenkrijgt? Is dat allemaal echt goed?
1: Ja, alles komt terug handen. Dus alles wat het hing is, just is terug handen west. Om op maat te selecteren. Maar ik om te zien, is het goede kleding. En eigenlijk moeten we sissen dat er echt goede kleding binnenbracht is. Tuurlijk kennen we wat mist, maar het is ik meeskenwerk. Dus ik denk, we hebben echt een hele mooie partij kleding. Ja, we zien gewoon dat de vrouwenkleding hebben echt heel volle. Mannenkleding ik. Alleen je ziet gewoon dat de mannenkleding in de minderheid is. Maar volgens mij hebben we nog steeds een heel mooi aanbod.
2: Catharina, u bent vrijwilliger. Waarom bent u hier vrijwilliger?
3: Omdat ik het graag iets terug wil doen in de maatschappij. En ik vind het heel prachtig. Ja, leuk werk.
2: Wat vindt u er mooi aan om te helpen bij deze markt?
3: Ja, ik wou zeggen, het is heel veel werk. Het uitzoeken, al die uren die we erin gestoken hebben, elke maandag. Maar de dankbaarheid, als we straks de mensen zien weggaan, dan is het wel, al die moeheid is dan wel weg. En dat is gewoon het mooiste.
2: Ja, wat voor reacties krijgt u dan?
3: Ja, verschillend. Het een is heel dankbaar en de ander die pakt gewoon en gaat weg. Maar gewoon de gezichten. Vooral de kinderen die overal aan het zoeken zijn. En dat vind ik gewoon heel leuk.
2: Met z'n allen hard ervoor gewerkt.
3: Ja, elke maandag hebben we opgeofferd hoor. Om het echt de hele tijd uit zitten zoeken. Al die kleding, al die zakken. En dan dachten we dat we klaar waren. En er lagen opeens weer zo'n 20 zakken vol. En dat bleef maar komen en komen. Dat, en dachten we, oh jee, hoe krijgen we dat weg? Maar het is toch gelukt.
2: En wat Bart met de kleding die oerbluwen?
1: De kleding die oerbluwen, die gaan naar een oorgoed initiatief. En dat hebben wij ik met de groep hebben besloten. En de blootjeer ik een deel als er oerbloot voor uw kledingrek van meedoen Heerenveen. En dat heeft eigenlijk hetzelfde doel. Dat kledingrek is Rick voor mensen om kleding te kennen, krijgen of te ruilen.
2: Krijgt hoe dan ook een mooi plakje?
1: Absoluut, ja, absoluut. In Oerl is mij de groep hebben dat dien. Ja. Dus krijgt goed plak. Ja.
0: Wil zien hoe de kleding eruit zocht? Dat kan op uw YouTube-kanaal van RTV Spannenburg. Of download de app voor die iPhone of Android-tastel. Hij is vergees. Dadelijk om jou wat over het wapen gejocht. Naar de muziek. Dit binnen Suzanne en Freken.

0: Make Me Feel van Michael Jackson op Radio Spannenburg. Maakt het 1 minuut voor hier wat tolven. Simmeren waar in Friesland, maar bloedattack. Dat is nou van Jan Loken van Ommen.
1: Oudere weken wie een week waarbij de temperatuur steeds verder opraan. En op een gegeven moment ik temperaturen heen zoals juster. En juster wie het op bonplak in de provincie zijn 33 graden. Ja, en dat wij dan ik min of meer wel wat oudstraft. Dat hebben we maar geregeld door ons lang wat tongerbuien. En dat wien dan ik behoorlijke tongerbuien aan links en rechts waar ik best wel wat skeer uit voortkwam. Ja, en dan nou geven we naar de actualiteit. We hebben op dit moment een mooi waartype voor de boeg. Wat Joert en morgen betreft is het gewoon op en top simmerwaar. Ik zal het eens even op een rietje zetten. Als wij sjuggen naar Joert, dan hebben wij Joert op volle plakken een westenwind. En dan daardoor wordt het wel wat koeler en vallen de temperaturen wat minder hoog uit. Het wordt nog steeds een warme tot zeer warme dag met temperaturen van zo'n 20 tot 24 graden in het kust. En waar het gebied tot zo'n 20 graden via de provincie. Via dan uit het eerste misschien nog een graadje meer. Je hebt misschien te zinnen flink en trekkende regionaal. Ik wat wolkenvelden voorbij. Al mee al wordt het een heerlijke dag voor een dag om een stranddagje te doen of om heerlijk even ergens te zwemmen. Smaar je goed in, want de zinnenkracht is krek als juster bij gigantisch heug. Morgen is het op volle plakken. Ik ben volop zinnen. We waren in ons provincie volle zinnen skien. Wolken, sluiers winnen er dan wel even links en rechts. En de temperatuur meer weer hoog. Op volle plakken bloedt het droeg. Alleen verder naar het midden van Nederland. Daar kunnen ze een bui vallen. En die bui kennen ik weer tonger bevatten. Op grote schaal via de provincie wordt het zeer warm. Maar zo'n 20 tot lokaal 30 graden. En toch een matige tot vrij krachtige noordoostenwind zat met name in het kust- en watergebied wat koeler wijzen, maar zo'n 20, misschien min 20 of 22 graden. Daarna, dan gaat die simmer toch op volle toeren draaien. Ja. Het is bloedheat. Volgende week bloedt het erg warm, maar gemiddelde middentemperatuur van zo'n 30 graden op Menjentisi. Dan kan het in het eerste van uw provincie op volle pakken misschien nog wel een paar graden meer worden. Dus dan wordt het misschien wel zo'n 32 of 33 graden. En daarbij schiet de zinnen flink en is er kans op een bui. Ja, die is gewoon leads. Op wijze draait de wind wat naar het noorden en stroomt er mindere warme lucht door uw provincie uit. En dan wordt het nog maar een graad of 20 al bloed in het zuiden van Nederland de warmte echt wel hingen. Al mee al is het toch links en rechts bol echt heat simmerwaar. Dus het is nog net, we binden net van ou en dat bloed ik nog wel even sa. Als ik het sa besjug, dan denk ik dat we toch pas eigenlijk vertrokken binnen voor een langere periode. Maar volop simmerwaar en de temperaturen die gemiddeld waaien in uw provincie tussen de 24 en 30 graden liggen. Op en top simmer in Friesland.
0: Dankjewel, Jan Loken, Varendaberjocht. Dadelijks op deze stuurder. De evenementen in de regio, de binnen dwarpsfeesten en de binnen een soort muzikale evenementen des dit weekend naar tak is. Dadelijks meer in het Spannenburg Nijsweekend.
2: Stem Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster. Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

zijn Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smell. De var, ja, dus de Bee Gees en You Should Be Dancing. Kerst aan mij de evenementen van het komende weekend. Binnen het Dwarpsfeest in Sint-Jansgeer en Rotsterhouden. Jong is er een optreden van Vangril. Het Dwarpsfeest die we de morgen afsluiten, mijn kerkendienst. Het thema daarvan is Wat Nou Fout? En is onder leiding van dominee Marijke de Vries. Jo, binnen de kleintje wiekelige feesten. Bezoekers die ik in de deelnemen om verskate Oud-Hollandse spellen. En daarnaast is er ook eten te krijgen en wordt van een jong het WK voetbal uitstuurd op een grut scherm. Het kwartettenkoor verzwagert morgen een fleurig concert in het Papagenohuis op een Lemmer. Het koor dat besteedt uit jongers uit verskate Dion van Friesland en steedt zo'n 2000 jochtje onder leiding van dirigent Feike van Tuinen. Het concert dat begint om 11 uur. De tagong is vergees. Naar Orin is er een vrijwillige bijdrage die het ten goede komt onder het Papagenohuis. Talentvolle leerlingen van het uitblinkerstraject muziek die sluiten morgen hun seizoen af met een concert in de Brede School Jouren Zuid. En onder het concert litten de jonge muzikanten Jerre werd ze het orgel hier ontwerken haar. Op het programma stonden zowel klassieke als lichte muziekstukken. Die worden zowel solo uitvoerd als in ensembles. En het concert dat wordt van Jelve Zoon tot Jelve Achten. De tagong is vergees, maar neven ze toonhoes binnen het tal plakken behind. Streekharmonie Concordia die sluit ek het muzikale seizoen op. Dat doggen zij mij het concert met simmerklanken in het Grien. Het concert dat is morgen te midden in de theatertuin in Ries. Onder het concert werk je ook jeugdorkest De Muziekmaten en het vocaal ensemble Core Business Mai. Op het programma staan een mix van muziekstijlen, variërend van renaissance, ontkloosharmonie en pop. Het koor en het orkest die verzwaren al wisselend optredens en sluiten mij nog op. Het concert dat is om 3 uur middags, de tagong is vergees, maar bij de uitgang is wol een collecte. En joet is het feest in Langwaar, zo hadden de derde jaarlijkse Amsterdamse dag. Er binnen al hier activiteiten in het dorp. En jongens, dan is de wedstrijd van het Nederlands Alvertal op meerdere schermen te zien. En naar oren is er ook nog muziek van Nick Stryker. Meer evenementen voor de komende dagen en na je weken vind je op uw website rtvspannenburg.nl en haast zelf een evenement die je graag onmelden worst, dan kun je een mailtje sturen naar je e-mailadres en dat is info@radiospannenburg.nl.

Adrie de Boer, de tiet hoort Jens Koft. En hoe die tiet sprutsen, het is 10 minuten vertolven. Dat is het nijs in het kwart van mij krijgt. De verkeerscommissie van Orde Haske die is kritisch over de plannen om fietsoerstekplakken op de juiste wei te verplaatsen naar de Roon van het dorp. Nevens de commissie moeten fietsers daar toch aanst volle langer op de rietbaan rijden. In de juidijstige situatie is dat ongeveer een kilometer, maar nevens de plan wordt dat goed oorlog kilometer. De weringejochting van de juiste wei maakt ervoor zwaarje dat automobilisten minder het rijden. Dus is de verkeerscommissie benauwd dat de veiligheid van fietsers correct onder druk komt te staan. Met name onder het nou al geregeld te hutrieden wordt in het dorp. De commissie roept de gemeente op de plannen op nijtje in het licht te houden en mij klamrekken te houden bij de positie van fietsers. Met de Skip Friesland die slaagt alarm over de onwijzigers van PFAS in Friesk wetter. Uit onderzoek doch blikken dat de schadelijke stoffen in vrijwel alle onderzochte wetters voorkomen. Van Grutte Marren ont liet ze polders letten. Op een soort plakken worden de Warmenoes groen. Het wetterskip roept daarom de landelijke en Europese politiek op om te komen ta een totaalverbod op PFAS. Nevens bestuurslid Monique Plantinga komt de versmarring onder meer via huishoudens, bedrijven en gewaarsbeschermingsmiddels in het wetter te lonen. Het wetterskip vindt dat de onpak bij de banen beginnen mat. De kraan moet dicht is het watskip. In de Friese Marren is deze week een nieuw coalitieakkoord presenteren. De coalitiepartijen die hebben afspraken maken over de koers van de gemeente voor de komende periode. Daarbij leidt de klam op wenningbouw, bereikbaarheid, leefbare dorpen en een zonne gemeentelijke financiële huishouding. Met het akkoord willen de partijen zwaaien voor voldwane wenningen voor starters en senioren, wilst ook inzet wordt op verschennings- en verkeersveiligheid in de dorpen. De komende weken willen de plan verder uitwerken en bepraat in de gemeente. En een nijbouwplan Nijzon Rotten bij Rotten krijgt mogelijk dus een extra ontsluitingsdiek naar de provinciale dijk de N924. Uit onvullend onderzoek doch blikken dat zijn verbinding technisch en financieel helder is. Daarmee komt het college te meten om een langkoestere wens van inwoners van het dorp. Jeder lieke een extra ontsluiting van tafel onder oren vanwege verkeerskundige bezwieren. Bewenners die maken haar wel zwaar een oer extra verkeer door de dorpskeren. Nij onderzoek kiest het college de Novaar het maatschappelijk draagvlak zwier mij te wegen. De gemeente Riet neemt op 1 juli een definitief besluit hoe het vaststel. Het nijbouwplan omvat het in totaal 49 wenningen. Dadelijks in het Spannenburg Nijs Weekend. Het Nijs van de NOS, want het is haar stolwe oeren. De Nijbing bij de Waarom, maar het tweede deel van dit programma. En dan hebben we het over de fusie van de Lemster voetbalclubs CVVO en VV Lemmer. Dat smiet een nieuw kunstgastveld op. Waarom ze daarvoor kiezen, dat juist blieuw je bij Radio Spannenburg. Voor het Spannenburg Nijs Weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit

0: Djouwen. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is het Spannenburg Nijswiekijn met Ronald van der Pol.
2: 12 minuten nog het olven is het. En welkom erom, dit is het Spannenburg Nijswiekijn met Nijs en Efteroen. Dadelijk ziet het hoe de fusie van de Lemster voetbalclub CVVO en VV Lemmen. Ze krijgen naar Keuns Guestfield, Jes de Meer, oer, naar de muziek van de Quick. Dit is The Rhythm of the Jungle.

0: Mooi dat je er nog bij binnen bij het Spaddenburg. Nice weekend. Die de muziek van Yes, Owner of a Lonely Heart. Gemeente De Vrieske Marren die had mogelijk maken dat bij sportaccommodaties op Lemmer en de Jouwe Keunsgeestvelden online worden zullen. En om het stadskort van deze transitie te jaan, kwam de gemeente dit oortrapen bij het voetbalveld van CVVO Lemmer. Wethouder Barbara Gardeniers, oer wat de krijgt voor het van de clubs.
1: Ja, we zijn hier op de Lemmer en er worden hier kunstgrasvelden gemaakt. Dus de grasvelden worden omgezet naar kunstgrasvelden.
2: En waarom heeft de gemeente besloten om hierin te investeren?
1: De gemeenteraad heeft met meerderheid dat doorgegeven, dat ze dit heel graag willen. Beide clubs kwamen inspreken en hebben aangegeven dat het dus belangrijk is voor de ontwikkeling van hun clubs. Dus Lemmer aan de ene kant, omdat ze graag willen fuseren, twee voetbalclubs samen. Nou, bespeelbaarheid moet dan omhoog en dan heb je kunstgrasveld nodig om dat mogelijk te maken. En in Jouren is het verhaal net iets anders. Daar had de voetbal meer veld nodig, maar ook de korfbal. Want de korfbal doet het hartstikke goed in Jouren. En dan merk je toch dat kunstgras nodig is als ondergrond om op te kunnen sporten.
0: Henk Stoeten is van CVVO Lemmer en vertelt waarom de karrebakken is van kunstgras.
3: Omdat beide verenigingen dus samen gaan en die komen hier allebei op Sportpark De Rien, hebben we meer capaciteit nodig. En meer capaciteit qua ruimte is er net. En een kunstgrasveld kan wel meer voetbalcapaciteit aan. Dus zo hebben wij dat bij de gemeente hier, hebben we dat voor elkaar gekregen tot hier naar je kunstgrasveld aan lijn worden. En zodat we de capaciteit weer hebben tot de jeugd en de senioren. Iedereen op zijn eigen niveau fantastisch kan voetballen.
2: Mooi zo. En meestal blij het maar de onwinst.
3: Ja, fantastisch. Ja, dit is jouwt zo'n energie om dat was hier al een keer gebeuren. Dat is echt fantastisch.
2: Is het denk heel oors voetballen voor de spelers?
3: Ja, het is wel oors voetballen. Maar er komen steeds meer keusgasschilden. En we merken wel aan de spelers, ja, die willen het liefst op gas voetballen. Maar wel op een goed gasveld. Nou, we kennen net hier verlangen van de gemeente dat hier een veld als in de Kuip of in het Abel Enstra stadion leidt. Dus ja, dan komt het al snel op kunstgas zitten.
0: De club zal komend seizoen fusieren met VV Lemmer. En daarmee hopen ze extra leden te krijgen. Dit is Wietse Dijkstra van VV Lemmer over de voordelen van de club.
4: Nou, dat is een mooie ontwikkeling voor de trainingen. En dan kies je dan bij 1000 mensen te voetballen. En dan heb je wel goede velden nodig. Dus een goede ontwikkeling.
2: En dan komen hier ik als naar je gebouwen hier. Kun je daar wat over vertellen?
4: Ja, dat klopt. Wij gaan een grote kleedkamer-accommodatie bouwen met redje kleedkamers. En we gaan de hele kantinegebouw verbouwen. En dat zit op de planning eigenlijk voor de komende oorlog hier. Dus er gaat wel wat gebeuren hier op het sportpark.
2: En wat vind je ervan om aast niet te voetballen?
4: Nou, dat is best wel even een ontwikkeling geweest. Hè? Vooral voor de meesten van VV Lemmer. Want die komen hier tussen haakjes hierheen. Zeg maar, hè? De meesten van CVO die voetballen wendt om te voetballen. Dus het is voor VV Lemmer meesten best wel een grote stap. En ja, we zijn al heel lang met het proces bezig. En uiteindelijk is het natuurlijk een goede... Ja, een goede ontwikkeling van Lemmer, dat je dat alles op je centraal plak hebt.
2: Een mooie gearworking, machinaal.
4: Ja, dat zeker inderdaad. Dus wat dat betreft hebben we echt met CVO en Lemmer al sinds hier lang echt heel positief met elkaar samenwerken. Dus wat dat betreft hebben we wel een goede voorbeeld en goede vervolging.
0: Het was Lagwie van Marja Rijnstra. Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend. Vier studenten van Verda in Snits die hebben een taalspultje ontwikkelen om het gebruik van het Friesk bij Bern te stimuleren. Nou, hoe dat in de praktijk gaat, dat is naar de muziek van Coldplay. Dit is Higher Power.

0: de dijk en ik kan het niet alleen. Vier studenten van Verda in Snits die hebben een taalspul ontwikkelen om het gebruik van het Friesk bij Bert te stimuleren. Het is een variant van Memory, maar kaartjes in het Friesk en in het Hollandsk. De studenten die willen de Friese taal op een leerzame en toegankelijke wijze onder de aandacht brengen. En de band van CBS De Bolster in Balk die mochten het taalspul voor het eerst uitproberen. Een bijdrage van verslagjouwer Doutzen van Gosliga.
1: Je hebt een spultje. Ik zag alle kaartjes met Friese wonen erop. Dennis kan zo mee uitlissen wat het correct is.
2: Ja, wij hebben Skalle in het eindproject een spultje, of in ieder geval een bedroom met ontwikkelen. En dan hebben wij even een spultje gekozen. En dat is een Fries memo-spel uitkwam. Het is een Friese memory met allerlei verschillende kaartjes. Vertalingen bij. Dus nou, bijvoorbeeld kijken, boom en luchtballon. En dan is van luchtballon bijvoorbeeld lofballon. En dan is het kaartjes buikersietje. En dat is echt het Fries echt leest.
1: En Hildert, hoe is dat idee nou ontstaan?
3: Ja, hoe is het idee ontstaan? We zijn de eerste 10 weken met ons project eigenlijk met een heel oor product bezig geweest. Dus toen waren we totaal met dit bezig. En toen kwamen we de leraar aan en zei, ja, dan moesten we makkelijk tinken. Een beetje Friesland. En de orengroepjes van onze schuilen, die waren ik al met Friese producten bezig. Dus daar kwamen we bij Friese spultjes. Toen zagen we wel dat er een memory was. Maar net eigenlijk voor de band. Dus maar de band die dan het Fries kunnen leren. Dus ja, we kwamen eerst bij memory uit. Toen dachten we van, we kennen nog het Fries maar combineren. Doen we de ene kaart, Nederlands, andere kaart, Fries. En zij zei dat de band het speel je. En dat zou leren. Spelenderwijs leren dus.
1: En wat binnen een beetje de reacties West?
3: Ja, iedereen die vindt het hartstikke leuk, hartstikke positief. Goed materiaal, stevig. Voor Ben en ik om te draaien, maar dat net makkelijk kapot gaat. Dus we beginnen nu verder met het spul, ik. Om het nou uit te bereiden, maar een tweede oplage. Dus hartstikke mooi. Iedereen is hartstikke positief over het spul.
1: En wat maakt je dat je hem toch naar dit project van, nou, we willen hier echt serieus mee terug?
2: Nou, we merken toch dat er een soort interesse in is. En wij vinden het wel leuk om te dwalen en het Fries te behouden. En natuurlijk, ik kan wat bij verzinnen misschien, dat zou helemaal mooi zijn. Maar het lijkt dus hartstikke mooi om 4 te gaan en er is interesse, dus dat is helemaal een kans.
1: Wat maakt het dan dat je hem wil dat het Fries bestaan blijft?
3: Nou, dus juist natuurlijk wel nou dat de Friese taal weer wat meer komt, wat meer werd het leven, zeg maar. Dus wij dachten van een perfect moment om nou zo'n spul te mooi te zetten band die nou jong binnen, dat die er nou alvast mooi beginnen. Dat die het nou al kunnen leren, zeg maar.
1: Fieke, wil je eens een kaartje omlezen?
4: Ja, de barre.
1: En hoe is dat, weet ik al?
4: Nee.
1: Nee, dus die has nice leert?
4: Ja.
1: En wat vies ervan?
4: Leuk.
1: En vies het ook een leuk spultje?
4: Ja.
1: Wat vies er dan zo leuk om?
4: Nou, ik leer naar je woorden.
1: Wat wie die namen?
4: Lise.
1: Lise. En wat moest precies dwan?
4: Moest woordjes. En het is memory.
1: Wat voor soort woorden haast alle gesjongen jaren?
4: Voetbal en koeken en skullen en tandarts en big.
1: Nou, we hadden nou een heel soort band jaren die het speelde, maar het had een grote publiek.
2: Ja, het is ook al in Amerika voor de meesten die graag het Fries willen leren.
1: Hoe is dat zo aan?
2: Mijn vriendin had het kort om haar familie mee te gaan terug in Amerika. Die kwam hier op bezoek en om daar het Fries ik wat promoten, zeg maar.
1: En net alleen Ben die haat kocht, heb ik begrepen. Ik Pakes Beppes.
2: Ja, het is voor Pakes en Beppes ook altijd handig. En de ouders natuurlijk, die net zo goed Fries kennen van buiten de regio.
1: En wat docht het nou met Jim om nou voor het eerst te zien dat het spelen wordt?
2: Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. En ze luidt je alle keer en ze leren wat. Dat is heel mooi om te zien.

0: die een van de grootste hits van Fleetwood Mac, Everywhere. Hier is hem op Radio Spannenburg. Het is Jelwe Eenen, dit is het Spannenburg Nijsweek. Nice mijn noodwaberjocht van Jan Loken van Ommen.
1: Oude weken weer een week waarbij de temperatuur steeds verder opraan. En op een gegeven moment ik temperaturen heen zoals juster. En juster wie het op gewoon plak in de provincie zijn 33 graden. Ja, en dat wij dan ik min of meer wel wat oudstraft. Dat hebben we ook geregeld door ons lang wat tongerbuien. En dat wien dan ik behoorlijke tongerbuien aan links en rugs waar ik best wel wat skeer uit voortkwam. Ja, en dan nou geven we naar de actualiteit. We hebben op dit moment een mooi waartype voor de boeg. Wat Joert en Moon betreft is het gewoon op en top simmerwaar. Ik zal het eens even op een rietje zetten. Als wij sjuggen naar Joert, dan hebben wij Joert op volle plakken een westenwind. En dan daardoor wordt het wel wat koeler en vallen de temperaturen wat minder hoog uit. Het wordt nog steeds een warme tot zeer warme dag met temperaturen van zo'n 20 tot 24 graden in het kust. En waar het gebied tot zo'n 20 graden via de provincie. Via dan het eerste misschien nog een graadje meer. Je hebt misschien te zinnen flink en trekkende regionaal. Ik word wolkenvelden voorbij. Al mee al wordt het een heerlijke dag voor een dag om een stranddagje te doen of om heerlijk even ergens te zwemmen. Smaar je goed in, want de zinnenkrijft is krek als juster weer gigantisch heug. Morgen is het op volle plakken. Ik ben volop zinnen. We waren in uw provincie volle zinnen skien. Wolken, sluiers winnen er dan wel even links en rechts. En de temperatuur meer weer heug. Op volle plakken bloedt het droeg. Alleen nog verder in het midden van Nederland. Daar kennen ze een bui vallen. En die bui kennen ik bij tonger bevatten. Op grote schaal via de provincie wordt het zeer warm. Maar zo'n 20 tot lokaal 30 graden. En toch een matige tot vrij krachtige noordoostenwind zat met name in het kust- en watergebied wat koeler wijzen. Maar zo'n 20, misschien min 20 of 22 graden. Daarna, dan gaat die simmer toch op volle toeren draaien. Ja. Het is bloedheat. Volgende week bloedt het erg warm, maar gemiddelde middentemperatuur van zo'n 30 graden op Menjentisi. Dan kan het in het eerste van uw provincie op een volle pakken misschien nog wel een paar graden meer worden. Dus dan wordt het misschien wel zo'n 32 of 33 graden. En daarbij schiet de zinnen flink en is er kans op een bui. Ja, die is gewoon leads. Op wijze draait de wind wat naar het noorden en stroomt er mindere warme lucht door de provincie uit. En dan wordt het nog maar een graad of 20 al bloed in het zuiden van Nederland de warmte echt wel hingen. Al met al is het toch links en rechts bol echt heat simmerwaar. Dus het is nog net, we zijn er net van oud en dat bloed ik nog wel even sa. Als ik het sa besjug, dan denk ik dat we toch pas eigenlijk vertrokken binnen voor een langere periode. Maar volop simmerwaar en de temperaturen die gemiddeld waaien in uw provincie tussen de 24 en 30 graden liggen. Op en top simmer in Friesland.
0: Dan moet de simmervakantie nog beginnen. Dadelijk ziet het Spannenburg Nijsweek aan. Zullen het houden over het nije gemeenteplein op te Jerveen. En jouwt de beste dokter tips voor het warme waar en in huisdier.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed om 6 uur. Radio.

0: Muziek uit Friesland van Days to Imagine. Dit wie heegspanning en daarvoor, ja, dus de Spider Murphy Gang. En Skandaal im Sperrbezirk. Het nieuwe gemeenteplein op het Jereveen is weer toegankelijk voor elke nieuw. De plein die had nou nijere en onttrekkelijke green inrichting gekregen. En passanten die morken het verschil direct. Zou vanaam uw verslagjouwer Niek Wassink.
1: Wat vind je ervan dat het dit gemeenteplein nou nij is?
2: Ja, ik vind het een stuk verbeterd, maar het blijft onoverzichtelijk voor fietsers en wandelaars. Ik bedoel, ik dacht eerst rood is voetgangers, geel is fietsers. Maar als je dan daar kijkt, dan eindigt rood in het fietspad en dat lijkt me niet handig. Dus ik vind het wat onoverzichtelijk, dit stuk.
1: Maar het is wel mooi.
2: Ik vind het zeker mooi en het is een stuk verbeterd, ja. Absoluut.
3: Het is natuurlijk wel wat anders dan dat het heel vroeger weer. He, bedoel, maar het is ook weer de moderne snit van hoe het een plein broekturm had. Nou, he, bedoel, we leven in een oortie dan dat er vroeger... Nou ja, je marktkraam kom je misschien wel weer, dat weet ik net. Maar vroeger werd het natuurlijk een heel oorplein. Weer je veenwerken. En een bodenterrein. He, waar kwam al het verkeer, kwam weer. Maar grote vrachtwagen, lietse vrachtwagen. En hier, dat waar je oorzet. Dus dit is nou wat het ik weer functioneel beroep. En dat maak ik. Want zo'n gebouw moet ik oorzien, he, dat heet het. Maar dan moet ik kwartier wijzen. En dat gebeurt je.
1: Moest er ik echt wat ontbarren?
3: Aan dat plein bedoelst? Ja, nou ja, tien hebben tien. Dit is weer een moderne invulling van het plein. Mooi meer green eromheen. En dat moet natuurlijk groeien. Maar dat moet even een periode tien hebben. En dan komt het goed.
1: En ook notaal, we zouden misschien eens joggen dan. Zes je van ja, dit is prachtig. Ja.
3: Het is al hartstikke mooi. Het wordt nou mooier hieromheen. Ik bedoel, dit is nog maar het begin van het centrum. Wat dien hebben we het? Dus dan krijg je natuurlijk nog de winkelstrutten. Alle orenstrutten krijgen al een upgrading. Dus dat het door een periode helemaal kleren is. Dan ben je er.
4: Ja, ik vind dit wel mooi worden, ja.
1: Ja, dit gemeenteplein dat ziet er goed uit.
4: Ja, vind ik wel. Met die verhogingen en die fonteinen en die planten. Ja, hartstikke leuk.
1: Hoe wie het eerst? Hoe zag dit er eerst uit?
4: Nou, wat saaier. Wat gewoner. Ja.
1: Ja. Dus het is echt een stuk beter worden?
4: Ik vind van wel, ja. Ja. Ik vind het echt leuk, ja.
1: Maar het gemeenteplein hier, dat hier wel een vernaaiing nodig,
2: ja,
1: nevens jou?
2: Absoluut, het draagt ook alles. Het is, dit is echt eindelijk dat ik denk, nou, dit is het mooiste stuk Heerenveen.
0: Patrick Hielkema is manager van een horecazaak op het plein. En hij is te spreken over de vernaaiing.
5: Nou ja, het is een stuk opknapt. Een pratte green is erbij kwam. Moet nog een beetje groeien, maar dat komt vanzelfs. Alleen wij zijn hartstikke blij met het nieuwe plein. Hoe zit het deadline?
1: Kwam het goed van je muur en dat het vernieuwing kwam?
5: Ja, absoluut. We konden wel op trouwwerkje, hè. Alleen nog op een gegeven moment was het, ja, ik wil een keer wat nice. En toen kwam de gemeente ermee. En nou, ze dus verderop een fontein hebben ze online. En voor u is alles geliek vlies. Dus voor u werkje met dienbladen is het eigenlijk zeker een uitkomst.
1: Hij heeft een PTW West, maar het gemeente van dat dit barisoer, dat Jim ik punten zijn van, nou, dit willen we graag op het pleintje hebben. Want ja, Jim zit er natuurlijk vanzelfs met het restaurant het gerecht hield dichtbij. De bijna opzeil, zeg maar, dit is het plein, we hebben
5: dit het, ja, dit is het plein inderdaad. Ja, nee, dat is al eer in samenwerking is dat gebeurd, ja. En ja, wij woonden natuurlijk de tafels, ik op een bepaalde manier woonden we het haar. En daar is ook gewoon al eer in mij tocht en dat is al hier goed kwam.
1: Ja. Wat zijn ze de meesten van? Hij hoor ik al reacties van meesten die hier nou komen van wat vinden hun ervan?
5: Ja, over het algemeen vindt iedereen het echt prachtig. Het moet, wat ik zeg, nou won protten met de groeien. Maar als het er heen is, dan wordt dit een geweldig mooi plein. Ja, we hebben natuurlijk een prachtig pand hebben hier. En wij zijn mooi terrassen voor, dan met iedereen plaats gaan nemen natuurlijk.
1: Hoe zeg het je er eerst uit?
5: Nou ja, het wie, de tegels die wie eigenlijk een beetje blauwer. Met name het, ik wil dus het blauwe plein. En nou, we hier nou hebben van die mooie trapjes, maar die hier we eerst bij ons hier aan de zijkant onder het glas. Dus ja, voor u is dat ik volle makkelijker word. We hoeven net elke keer maar die trapjes naar beneden. En we hier van die rolplaten. Nou, dat is ik nou al je kleer, dus het is ik al die rolstoelvriendelijk is het worden. Dus ja, wel volle beter dan dat het wie is, is maar.
1: Hoe lang had het door? Hoe lang had het eruitlijn?
5: Nou, ze zijn in januari ze al begonnen. Dus ja, we zijn nu heel juni bijna. Dus daar ben ze wel een heel skof mee bezig geweest. Het is nog net helemaal clear hieromheen. Maar voor u zelf, met je terras te draaien, stiet het al je clear. Freeze frame!

0: Freeze Rain van de G-Gills Band op Radio Spannenburg. Hasto een hoen of kat? Let dan even koelt op, want mij dit waren me waar, had die huisdier vanzelfs correct wat meer aandacht nodig. Ik huisdieren had namelijk waren. Verslagjouwer Doutzen van Goslinga die kregen tips mij van dierenarts Paul Groenestein.
1: Tot in een graad of 25 gaat het nog. Dan kun je dat nog goed weghijgen als hond of kat, en met name honden. Het probleem is namelijk dat ze niet kunnen zweten. Ja, met voedseltjes en bij de neus wat. Maar dan houdt het dan echt op. De rest moet echt via het hijgen, dus het verdampen van water. Een soort warmtewisseling vindt er plaats. Hè? Gewoon het verdampen van water. Dus voldoende drinkwater. En verkoeling. Je hebt allerlei verkoelingsvestjes en jasjes. En dat is allemaal prachtig. Maar het gaat er natuurlijk ook om gewoon echt je warmte kwijt te kunnen. En ik ga ook niet in een bontjas in de zon zitten. Dat betekent dat rassen met een zwaardere vacht, dus niet de kortharen, maar gewoon degene met een zwaardere vacht, ja, daar moet je iets mee. En dat kan ook met nat maken, maar dat helpt maar een paar uur hooguit. Mijn eigen dieren thuis, en dat is een heel scala aan soorten van vachten. Zodra de wintervachten eraf kan, dan doe ik dat. Niet alleen met plukken. Dat doen professionals natuurlijk heel graag, hè, de vacht verzorgen en plukken. Maar dat is niet voldoende bij langharige dieren. Als het zo heet wordt, 30, 35 en hoger, ja, daar is maar één oplossing, en dat is scheren. En dat is bij sommige rassen vloeken in de kerk. Maar ja, je kunt niet anders. Je raakt anders niet door straling je warmte voldoende kwijt. En zoals ik al zei, in de zon zitten met een bontjas, hoe lang gaat dat goed?
2: En katten, die doen vaak hun eigen ding. Kunnen we die ook nog ergens helpen?
1: Ja, zorgen dat ze naar binnen kunnen. Uit de zon. Een kat die in de volle zon ligt. Dat verbaas je wel eens over. Dat je denkt, hoe kun je nou zo lang in de zon of bij een haard liggen bakken? Maar dat is een eigen keuze. En als een kat de keuze heeft bij 35 graden, dan gaat hij absoluut in de schaduw en liggen. Zo min mogelijk bewegen, zo min mogelijk warmte genereren. En uiteraard hetzelfde weer, hijgen. En dat doe je door water verdampen. Dus voldoende water, vol continu, beschikbaar.
2: Veel bakjes door het huis verdeeld.
1: Ja, kat weet dat altijd wel te vinden. Dus om hem nou helemaal te gaan keteren vind ik ook weer zo wat. Maar hij kan dat best vinden. Alleen de bak die er is, die moet wel gevuld zijn. En niet met oud-groen, algachtig water. Dat moet je gewoon even af en toe verversen.
0: Dogger Dien Vardielmaai. Ontzaffie het Spannenburg Nijsweekend van deze sneun 20 juni. Tieren dank voor het luisteren. Hasto tips van de Nijsredactie. Lid het u zitten via een WhatsApp-berichtje. Dat kan via de app van RTV Spannenburg trogjong worden. Dadelijk na 1 uur is het tijd voor country folk en rock'n'roll. Mij Orne van den Berg. En om 3 uur is er gewoon Friesk. Mijn naam is Ronald van der Pol. En ik wens je een heel noffelijk weekend aan. En een soort willen wij door programma's van Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goedemiddag, luisteraars. Olga van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En we binnen er, we hebben nieuw materiaal, dus Niels met een even omwen, maar dat komt helemaal goed. En dat spul dat past er net helemaal in, hier. Dus we kunnen ook een mooi bakje hebben, eventueel ijskoud, Niels.
1: Ja, mooi die, die warme temperaturen, ja, dan snap ik het wel.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Het is misschien wel een idee dat de directie heeft van... nou ja, dat is zo'n leuk betocht. Dus we doen mini-koelkast, mooi wat ijskoud erin.
1: Nou, als je hier in je rechter best wil gewoon een mini-vriezerdel kunnen zetten, mooie ijsjes.
0: Oh, dat is ik nou mogelijk. Ja, ja.
1: En dan een beetje verkoeling hier binnen te hebben.
0: Ja, vlakbij de propeller die er zit te waaien.
1: Ja, nee, die is voor te koel te houden hier bij. Oh ja? Want apparatuur wordt warm, hè?
0: Ja,
1: naast net de ik weer storing in, dus ben we best stil.
0: Ja, maar wij hebben nou ook al warm. Dat is hier jongen aan 20 graden. Dat is geweldig hier. Hintertik niks. Wij starten met een band uit Ierland. Die neemt zich Tinto. En zien we de lakende morning. En dat is erg muzikaal, zodat wij dat hier nemen. Want ja, ik moet er wonen hier. Ja, in en door maakt het heel erg verschil. Maar ja, dit is toch een bijzondere band, Tinton. Ik ben goed aan het horen, want er wordt meer van draait hier bij Radio Spanburg. Het Gastelandse Nice programma bedankt voor je inbreng. Het is heel leuk, vooral de muziek. Met de liedjes, verslagen, interviews. Het gaat al een keer heel mooi.
1: Nou.
0: Niels, ben je toch druk content, mooi? Het is wel leuk, wat kwarte interviewtjes, maar wel heel goed.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat mag ik zeggen.
1: Dan zal het eens even trooien aan onder heren en dames.
0: Ja.
1: En,
0: doe dat maar even.
1: Ja.
0: En gezellig is nu het een mooie wie ik heel goed. Ik bedank daarvoor, want dat heb ik even nou luister. Ik denk, wie weet wat er weer gebeurt, maar die zit er ook even te juist achter.
1: Maar volgens mij zit hem er heel vol voor het eerst weer een keer achter. Dus,
0: ja.
1: Het is voor mij nou ik eerst, dus...
0: Ja, maar ja, dat best bezig. Ik denk nou dat het nooit was weer.
1: Ja. Nou ja, ik ben er mooi opgegroeid, zal het hem maar op horen.
0: Ja. Ja, dus,
1: of maar mooi opgroeit, ik heb er lessen in hand. Dus,
0: Nee, maar dan is het heel goed. Dus ja. Lustra, die hebben al de supervisor is Niels. Ik moest het niet bedenken vorige keer, Niels. Ik denk, dan zak ik dat even aan.
1: God man, ik werd steeds heger en heger hier in Skaald.
0: Ja, nou goed, oké. Okay. Technicus is Niels Kwekman en die presenteert ik even mooi. En we gaan verder met Frank Janssen en Tekla Rutting. Die beiden die kunnen heel mooi zingen, want ze het nummer Our Hearts Already Belong. En dat dateert uit de eenzondiger jaren waar ik nog nooit gaan ken. Daarna gaan we even naar een instrumentaal nummer van de Deaf Americans. Ik heb gezien wat op Facebook dat ze een waslijst aan optreden ze, hoe is het mogelijk alle keren. En ik geloof nog maar in Friesland, de rest er alle keer buiten. Maar ze ben hier even instrumentaal met nummer Bandana.

0: En die is ik alweer rauw rond de bandana. Zo heette dit instrumentale nummer. En die is via afkomstig van de Deaf Americans. En dat is de tributeband van Johnny Cash. En ze komen uit Eindhoven. Boy. En ze gaan het wat hele lawn en mij optreden. Zo mooi is dat. Dus alles in de gaten houden. En je hinnen. Maar zeker eens een keer hinnen gaan. Want ze ben je van Pierre Brom hier in de trim geweest. Hek ik geweest. Er werd uitverkocht. En het weer een hele goede show. Oh, echt.
1: En komen ze nou weer in de 30?
0: Nou, dat is wel wat bij, dat ze hier wegkomen. Maar ik ben bang dat ze gewoon patiënten kosten.
1: Oh, toch
0: het is een, ja, het is een hele goede band.
1: Oké. Okay.
0: Mooi. Ik had al de nijste nijs dat dit bij je mensen bekend raken. Maar,
1: vers van de pers?
0: Ja, ja. Want we hebben het nou weer over het Leemster Dickensfestijn.
1: Zo.
0: Zo. En wanneer is dat? 12 en 13 december. Eind van hier. Ik heb krek een flyer gekregen. Ik zei, die neem ik direct mooi, direct van de omroep. Ik zei, dan ben ik feest eerst. Want ik heb vanmorgen niet gehad. Dus,
1: nou, dan ben je de eerste, ja.
0: Dan ben ik de eerste, ja. Dus 12 en 13 december, dan hebben we een najaarlevering van het Leemster Dickensfestijn. En wil je ook daar meer info over hebben, dan moet je even op een site zien van het leemsterdickensfestijn.nl. Daar staat alles wel op. In ieder geval, de snoeis begint het 4 uur tot 9 uur en een snoeis 12 uur tot 10 uur. Nou, er is van alles. Ik zou zeggen, maar even daarop zien. Het nijste nijs. We gaan even naar Niels Keus, maar we gaan eerst even naar de update. Want ja, ik ben nou wel heel nieuwsgierig. Want ja, 2 weken waarom hebben we het laatst even wat er ooit gaat.
1: Ja.
0: En flint wieken, ik word al gaan net terug. Oh jee.
1: Ja, nee, toen zit ik in het hege noorden. Dus,
0: ja, en
1: dat kan ik heel moeilijk opnemen.
0: En ik zie het er in Haarlem, want Steven die hier wedstrijd, tenniswedstrijd.
1: Doe maar.
0: En hij is kampioen geworden.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel, want hij heeft het heel goed gedaan. De eerste gong verleend, maar och. Zodat ik wat wispelturen waar, ik vanwege de wien en zo wat heen.
1: Ja.
0: En daarna won ze wat alles.
1: Nou,
0: het
1: mooi.
0: Zitten in de finale, hij zei, hoe komt dat nou? Ik zou goed in bed, maar ik zou de winst die ik. Nou, die won zeg maar voor jou het waar, dus helemaal goed.
1: Nou, hartstikke mooi om te jagen.
0: Ja, maar 14 dagen waarom heb ik gezond. De bloed 2 weken achter elkaar stingen in het waand rijden. Maar
1: okay.
0: Het virus is vast waar.
1: Ja, dat wordt vers 2. In ieder geval, wat we wel even duggen is, we pakken wel even de top 3 van vorige week er even bij. Want ja, ik wie dus natuurlijk ik op vakantie, dus ik heb het echt zoen vorige week wie er al gered ging. Ja, en deze week ik ging in de rik uit, dus ik hier op iets zafvolle nijn mist. Dus ja, die moeten we eventjes alwassen tot volgende week. Hè. Maar ja, ik denk, we moeten wel een beetje een opvulling hebben. Dus we gaan in ieder geval wel even de top 3 nog van vorige week draaien.
0: Ja.
1: Maar je weet hier van, hoe stond het nou vorige week op draaien? En dan pakken we gelijk de update erachteraan van deze week. Hè. Dus dan ben we eigenlijk wel een beetje weer bij.
0: Dat is heel goed.
1: Mooi.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, en vorige week weken er dus heel eventjes uit. En ja, toen werd het week 24. Maar ja, deze week is het al week 24. Maar ja, wat is er dan vorige week gebeurd in de hitlijsten? Nou ja, er waren natuurlijk wel wat verschouwingen. Maar ja, het belangrijkste is toch wel even te weten. Wat weer nou de top 3 van vorige week? Want ja, het had verhoringen ik voor deze week mooi de lijst. Nou, dat moeten we even snel even onder de tongen nemen. Dus ja, we beginnen eens even hier naar de top 3 van vorige week. En ja, die klinkt als volgt. En we je merken alweer, het is al een naai, meisje. Het is naai. Werk het dit? Denk het net. Nou, dat doet gewoon op de normale manier. De nummer draaien.

Ja, dat wint dus de topdraaien van vorige week. En dan moet ik even snel mijn lijstje erbij pakken. Anders dan weet ik het niet meer. We begonnen dus met Ella Langley en Morgan Wallen. Op nummer 3 vorige week, I Can't Love You Anymore. Daarboven op nummer 12 wie het vorige week Ella Langley met Be Her. En de nummer 1 van vorige week wie dus Choosing Texas. Voor de zoveelste week achterlijk hoor op die eerste plaak. Maar ja, wat gaat er dan deze week gebeuren? Nou ja, we hebben deze week 23 dalers, 14 stijgers. En we hebben 5 nieuwe nummers en 1 re-entry. Nou, wat ik dus eigenlijk zal zeggen. Ik ken net achterhalen wie er deze week al geruut is gegaan. Ik heb het vermoeden dat er een Peer Hegen in de lijst en die eruit winnen gegaan. Maar ja, ik ken net meer achterhalen hoe en wat. En daarom geven we gelijk nou de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is Lauren Alana featuring Chase Matthew. Mooi All My Exes komt een nieuwe binnen op plek nummer 49. Een plakje heger is voor John Morgan. Mooi Kid Myself. Die komt binnen op plek nummer 48. Ja, dan mogen we eventjes een goed eindje omheen. Want op plek nummer 32 komt Verom in de lijst. Nou een week absentie. The Red Clay Straits. Mooi Demons in Your Chore. Komt naar Webrom in de lijst op 32. Is tevens zekerlijk heerder dan wanneer er is binnenkwam de laatste keer. We hebben ik nieuwe muziek van Shabuzi. Shabuzi komt naar binnen op plek nummer 24. Mooie Cowgirl. Nou ja, we hier net al een orennummer die Cowgirl heet. Maar ja, Shabuzi doet het ik. Mooi nummer. Dan op plek nummer 41 is Nijbin, Lainey Wilson en John Mayer. Mooi Phone, Keys en Wallet. Nij op nummer 41. Ja, en dan hebben we nog één Nijer te gaan. En het nadeel is dan wel, die is ergens in de top 10 te landen kwam. Nou, welke is dat dan? Dan moeten we eventjes Shane waar die in business komt. Maar ja, we gaan beginnen eerst mooi de nummer 10 van deze week. En die is voor Ella Langley, mooi Loving Live Again. Stond vorige week op plek nummer 8, zakken 12 plakjes naar beneden naar plek nummer 10. Morgan Wallen, mooi Don't We, Bloodstain. Deze week vergeleken mooi vorige week op plek nummer 9. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Die zak het een plakje vergeleken met vorige week. Want vorige week weer de nummer 10 en nu weer nummer 8. Op nummer 10 is dit Luke Combs, Be By You. Die stond vorige week op 6, giet een plakje naar beneden naar plek nummer 10. Riley Green, My Change My Mind. Stond vorige week op 4, giet een plakje naar beneden naar plek nummer 4. Nou, krijgen we dan nog wel die nieuwe voor die top draaien? Ik weet het net, want ja, als ik het nou een beetje zorg, is alles van vorige week. Hè, nou, een plakje naar beneden te gaan. Want ik, Stella Lefty, mooi Boston. Vorige week op 4, dus dit deze week op 5. En uit de top draaien van vorige week hè, is Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore staat deze week op nummer 4. Dat betekent dat we weer een verhoring hebben in de top 3. Mooi dus nog steeds een nieuw nummer. De vraag is alleen nog, waar komt dat nieuwe nummer binnen? Nou, we beginnen eens even naar de top 3 van deze week. En die klinkt als volgt.

Ja, ik dit nummer zak het een plakje vergeleken met vorige week. Ella Langley, mooi Be Hers. Toen vorige week op 12 giet helaas deze week naar je plek nummer 3. Nou, wat dan de nummer 12 van deze week de nieuwe binnenkomer? Of hebben wij een nieuwe nummer 1? Ja, dan krijgen we even een tromgeroffel. Helaas heb ik die net langs het paneel staan. Maar ja, de nummer 12 van deze week, die klinkt als volgt.

Helaas. Het wordt net week 34. Of nou ergens 33. Ik weet het net. Ze stond aardig lang op die eerste plak. Ella Langley, My Choosing Texas. Dat betekent dat wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben. En het heeft eigenlijk te maken met een film die uit is komt. Meest recentelijk. Want het is namelijk ik de titelsong van die film. En de film heet Toy Story 5. Voor de mensen die een miljoen hebben, dan weten zij al wie de nieuwe nummer 1 is. Ja, voor de mensen die nog net Toy Story 5 hebben gezien en de titelsong hebben gehad. Ja, die krijgen nou te horen dat de nieuwe nummer 1 van deze week is. En ze doet het voor de tweede keer in één klap bovenin te staan sinds dat ik de lijst bijhoor van de Hot Country Songs. Taylor Swift krijgt weer een volledig nummer 1 plak te pakken binnen de eerste weken. Mooi, het titelsong I Knew It, I Knew You. Dit is de nieuwe nummer 1 van deze week en krijg hem dus ik deze week volledig te horen. Ja, de titelsong van Toy Story 4. Ik kreeg wel wat ding te jaren dat het een hele leuke film is. Ik voor de jeugd, maar ik voor de ouderen die graag het vierde deel ik wil zien, is het een aanrieder om het hinder te gaan. Maar ja, wij gaan de titelsong volledig draaien deze week. Of in ieder geval, je hoort. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is de nieuwe nummer 1 van deze week.

0: de probeert er in koffiemolken te vinden. Nee, ja. Big X the Plug featuring Shabuzi, my home. En ja, hij zit er. Heb je hem al voen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik heb nog niks voen. Ik weet net dat er wel wat is.
0: Nou ja, ik zie die gaas neem mooi.
1: Want zo, we hebben ik dat naai, hè? Naai koffietapparaat.
0: Ja.
1: Ik denk dat de bliksem troffen.
0: Nee, dit wie al vervangen voordat de bliksem insloeg.
1: Oh, okay.
0: Maar het wie net de bliksem van gister.
1: Oké.
0: Okay. Wie alleen per week met waarom, dus ja.
1: Dat is altijd goed. Mooi, maar dat ik nooit verwachtte van Taylor Swift. Dat je in één klap op nummer 1 binnenkomt is.
0: Nou ja, ze had het eerder dien.
1: Ja, dat zou je dus toch, maar wat voor nummer wie dat? Want ik heb ook al gewerkt van Taylor Swift.
0: Ja, dat wie toen ze eigenlijk alle albums die zij eerder hier uitbracht, onder haar eigen, dus de Taylor Swift versions uitbracht. Daar is toen ik een nummer volledig op eerste plak terugkwam. Ik weet net meer welke het weer, want het is alweer, ik denk alweer zo'n twaalf dat dat is gebeurd. Dus, ja.
1: Nou, ik mooi ze graaien, dus...
0: Maar ja, nou heeft ze dus de titelsong van Toy Story 5 te pakken.
1: Ja, ik moet die film ik zien. Dus, komt goed.
0: Nou, prima.
1: Ja. Jullie zijn naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. We gaan even naar een leuk nummer van Roy Rivers en Dolly Parton. Die is erin, Niels?
0: Ja.
1: Ja, want,
0: ik heb zelfs ook de schijf, heb ik ook geleerd.
1: Oh, dat is helemaal mooi. Maar hier is even een verhaaltje bij. Want er zijn vier nummers van hetzelfde op een cd. En er is één, de eerste, dat is een radioversie.
0: Nee, daar heeft een single, daar heeft een albumversie.
1: Ken ik
0: de meest gelitte mansjongen?
1: Ken ik.
0: Of was het ook graag mooi jongen met elkaar roken?
1: Die mogelijk heet er ik en er nog een.
0: Ja, hi mom, it's me.
1: Oh ja, dat is mijn nummer dan.
0: Ja. Hey, maar de eerste draaien, dat is de single editie, de albumversie. En was mooiste mooi jongen als elkaar roken.
1: Nou, dan met de
0: ik heb misschien van de Jondwan bij de tent in Wiekel.
1: Nee, dat begin ik maar niet, maar dan word ik helemaal populair.
0: Oh.
1: Vanwege net zo jongen kennen. Oh. Maar in ieder geval, dit is Roy Rivers en Dolly Parton. Maar thank God, I'm a country boy. En dan uit de Turboscape, die is van Laura Lien. Komt uit België, boy. Singer, songwriter, die doet dat heel goed. Maar ze heeft... Dat nummer, Jan, het ze degen ticht. Dat is jammer, want het nummer heet met gesloten ogen.

0: Radio Spannenburg.
1: Jou herken ik met gesloten ogen.
2: Van Laura Lien is de Turbo-schrijver.

0: Dit is prachtig nummer van Laura Lynn uit België. Mooi met gesloten ogen. Nou, ik denk dat ze er een hele klei woon hier. Als zij de eigen ticht hier en ik verdraaide mijn stem, dat ze dan wist, nou, dat is Anne van den Berg. Ik denk dat ze dan hele klei woon hier.
1: Toch wel.
0: Ja, wel.
1: Had ze die wel eens een keer in ticht, jongen?
0: Nee, maar ik had ik nog niet in ticht, jongen.
1: Dus dan kerst zelf ik dan. Ja. Met gesloten ogen.
0: Ja, dan kan ik ze een keer belly met gesloten ogen. Kijk je ook als stem herkennen. Hey, dat is ik wel leuk in je. Nou, oké, ik zal even zien wat er in mijn agenda staat. Want ik heb een war-agenda, was zo was. Maar er is onder oren in Lemmer is een leuke band. In de Cubeskist. En dat is het ecologisch kringloopcentrum. Oh, daar ben ik juist naar geweest. En er is vanmiddag tussen Twaan en Fjouweren, staat hier. Een band die heet, het een mooie Friese naam, Hinstewaad. En dat is een band met Schotse en Ierse folkmuziek, lusterlieten en het repertoire van de Dubliners. Nou, hoe mooi is dat? Dus, mocht je naar de Cubeskist even gaan om even wat te zien hoe het er al heen leidt, dan is dat dus ik muziek. Dat staat er ongeveer in het midden. En daar kom ik op mensen op oude meesten. Als ze weten dat er ik muziek is, dan kan het wel eens dubbel sub-drock worden. Dus even zien in Piam, daar is Jon Eekwad. Ja, om 7:45 en 9 morgen om 11:30, dat treedt op Club Klassiek. En dat is midzomernachtconcert door dit muziekensemble. En dat is klassiek. Dus dat is Jon, 7:45 en 9 morgen om 11:30. Nou, dat is heel bijzonder en heel mooi. We gaan gauw naar de muziek daar. Van de zangeres die wennen in Noorwegen, hoe is het mogelijk al hebben. Want ze komen overal bij. Heidi Hawk.
1: Ik had er net zo'n vorige week.
0: Heeft er net zo'n?
1: Nee, ik ben naar Noorwegen. Dus zo is het. Nee, ik had er net zo'n.
0: Nee, maar ik weet niet wat voor plakken ze wennen. Nee, maar dan heb je direct op een radio, jet, want dan heb je een Noorse radio. Denk ik.
1: Nou ja, ik heb wel wat Noorse radio, jet, maar ja, dan is gewoon de normale popmuziek van de wereld. Mooie Noorse presentatie.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ja, dat komt omdat mijn broer er nou wennen, dus die moet goed de taal leren. Ja. Maar ja, leuke muziek, ja, in Noorwegen.
0: Oh, ja. Maar deze zangeres, je bent fan van. Ja, ik was een stuk of vijf zoals deze van. Dat is het best. Heidi Hawk. Ja, ze komt vanmiddag met het nummer I Am Gonna Be A Country Girl Again. En daarna hebben de band uit Den Haag omstreken. Ik weet niet precies wat ze waren, maar ik weet wel dat ze Rough and Tumble hitters. En na je album uit, daarvan litten wij hier het nummer Let's Shine Tonight. Nou, dat komt helemaal klaar. Want het shine nou al vanwege het mooie waar. Dus dat komt vannacht. Ik word goed. Eerst Heidi Hawk.

0: En dit is hele mooie muziek van Rough and Tumble. Den Haren omstreken. Let's shine tonight. Nou, ze shine hier super van jouw Spotify hier. In de studio. Je bent Radio Spanbrus. Jongen, leuke muziek. En dat mag bij graag. Hoor Niels, hein? Leuke muziek. En dit is echt een rock and roll. En dat klopt ik wel mooi. De namen van dit programma. Country folk en rock and roll. Alle soorten komt voorbij in dit programma. Ik heb eerst een mededeling van Jon, want er is het Frisk Jeugd Fanfare Orkest. Is Jon in de klink in Koudum om 8 uur en oeren. En die heeft meewerking van leuke artiesten zoals Gerbe Doustra, Iris Kroes en Maaike Wildershoven. En kaarten die kan je bestellen via fjfo.nl/kaarten. Dus daar kan je kaarten komen van Jon in de klink in Koudum bij het Frisk Jeugd Fanfare Orkest. Dat je dat. En vanmorgen kan ik wel even wat daarover vertellen. Want 21 juni ben we dan. Dan is er een bijzondere kerkdienst om 10 uur op camping De Jaren in Sleet. En na die dienst, ze zijn er koffie en dergelijke. En kan je even erover napraten gaan. En voor elk gezin is een ontdenken. En je stiert bij, komt allen en laat u verrassen. Nou, dat zoek ik, zei ze, ja. Dus dat komt helemaal goed. En snijdt de jongen er een zangdienst in de kerk van Wikkel. En dominee Jan de Boer, ieder even een organist is Gerrit Past. En er is meewerking van een koor. En dat koor dat heet Fox Grazia. Weet je precies waar hij komt en wat hij precies doet, weet ik niet. Dus ik zou zeggen, liet je verrassen en net stinnen en erhinnen. Ben je nou leuke muziek? Want dat heeft Niels Keus. En Niels die denkt, oh ja, het is mijn beurt en wat muziekje.
1: Nou, dat valt best mooi, hè? Dat valt best mooi. Ja, ik vind altijd wel wat in mijn Grette collectie aan muziek. En in ieder geval de duo Brooks en Dunn.
0: Oh ja, die ken ik wel.
1: Ja, ze zijn nog steeds actief mooi muziek bezig. Zie je nou rond hier ik natuurlijk nog een CMA-award woon. Ja. Ik denk, laten we die maar weer eens even draaien. Mooi, hun welbekende Boots, Scoots en Boogie.
0: Ja, dit nummer ken ik.
1: Ja.
0: Hoe ben je trouwens momenteel? Die zit ik al haast 80 jaar. Of nee, die huis leeft niet wel. Niels, of
1: zo
0: die leeft niet. Ja, die moet zeker wel dik in de zand toch zitten. Want die bent toch al lang bezig. Of heb ik dat mis?
1: Laten we er eens eventjes bij pakken. Er is het internet wiet altijd over wat te vinden.
0: Ja.
1: Brooks en Dunn, een Amerikaanse singer-songwriter duo in de countermuziek. Brooks en Dunn debuteerden als Brooks en Dunn in 1991.
0: Oh, dan ben je dus met jongen.
1: Tussen 1992 en 2006 hebben ze elk jaar, behalve in 2000, de Vocal Duo Award van de Country Music Association won. De CMA's.
0: Ja.
1: In 1994 wonen ze ik CMA Album of the Year. En tot nauta het duo Country Music Association's Awards ontvangen. Ja, dan gaan we eens even zien. Hoe oud binnen de heren wel net? Nou, de ene, Ronnie Dunn. Die is geboren in Texas op 1 juni 1953.
0: Alsjeblieft.
1: En Kix Brook. Die is in Louisiana geboren op 12 mei 1954.
0: Nou.
1: Dus iedereen even een rekkenmachine erbij.
0: Ja. Dan zit ze draaien voor jou de zand aan de beurt.
1: Ja. Maar ze zijn nog steeds bezig en ze maakt nog steeds muziek. Dus we durven dus Boot, Scoot en Boogie. Ja. En erachteraan durven een tribute naar Gert Brooks.
0: Altijd goed.
1: En dit komt terug de Australische zanger Morgan Evans. Die is momenteel bezig. Die hier in de WWC is een hype om het nummer dat zij akoestisch doen bij een radioprogramma. En dat bevolgt ze goed. Dus ze zijn nu on tour mooi na je album. En ze spelen nou dit nummer live op op hun tour, omdat de Savolle zelfs Gert Brooks het reageert op hun van gin het alsjeblieft uitbring. Maar het klinkt heel erg leuk. Dus we gaan Gert Brooks tribute. Ain't going down till the sun comes up. Dat is een welbekende van Gert Brooks. Die gaan we erachteraan draaien. Nou, dus Brooks and Dunn, my boot scooting boogie.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: met jullie straat zal ik van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll. Je bij deze stewarder Radio Spanberg. En wij starten met een leuke zangeres die heet Martina McBride. En dit wie een van haar hits, My Baby Loves Me. Ja, hele mooie muziek om mee te beginnen. En ja, ik krijg even een zin op schrouwd en die luidt als volgt. Thuis, onderwijs en op het wetter. Jij vermeed je nou deze muziek en jou vielen jou beter. Nou, hoe leuk is dat nou weer? En ja, is Niels is net verder rond.
1: Wij komst ook maar elke keer mooi die wies hier mooi.
0: Oh, samen, dat shit met de binnen. Ik denk, ach, kan ik wel even wat met de waan of zo. Of vanmorgen kijk ik even wat op Facebook zetten.
1: Ja, de music is hot of zoiets.
0: Ja, our music is hot.
1: Nou, dat ik zie hem voorbij komen, ja.
0: Ja, dat is even een suggestie, nooit mooi waar.
1: Nou, het warme waar. Zullen we het hem even
0: nou, opwillen? Mooie waar, Niels.
1: Het warme waar. Ja.
0: Maar in ieder geval, ze hebben het altijd weer op reageerd. Dat is ik wel leuk. Nou, wat hebben we een beetje? We hebben dus leuke muziek met hen, artiesten. En ja, we hebben wat info. Komt helemaal goed. We gaan verder met de band Savanne. Die is correcter die in soort theaters geweest. Want zijn theatertournee heeft ze dingen. Vaak ik met Dick van Alten. Maar Savanne je nou even alleenig. En die heeft een leuk nummer op cd zetten. Wat meer zingen. Maar deze die hebben eruit heel My Reputation. Ja, met maar eens even naar jaren. Dan gaan we naar een nieuwe zangeres. Carly Pierce. Ze komt uit Kentucky. Ze is singer-songwriter. En ze is een jongte met een hele soort orenmeisje. En dan zeg ik al wat awards woont. En dit is een van haar nieuwe nummers. En die heet Truck on Fire. Nou, ik denk, ik raad ze ervan uit de schroef. Want ik denk, die moet even van Radio Spanberg. Dus Niels, toen hij ze opzacht. En ja. Okido, Lilith. Bij jaren. Noi Savanne.

0: her?
1: Ja, dit is hele mooie muziek van Carly Pearce en Truck on Fire. En die komt van, ik meen het, de Genevieve. Ik ben helemaal terug geïmponeerd. Want ze shot me hier vrij streng om lustraus. En dat trok ben ik in de waarraken, denk ik. Ik dacht dat Genevieve met dit nummer, dat dateert in 2024. En de nijste van haar, die heet nou, I Can Have Him. Dat is de nijste. Maar in ieder geval, dit is wel hele fraaie muziek. Jullie zijn een country folk en rock and roll hier bij Radio Spanbrug. Tot een klok van 3 uur en nooit draaien. Dan hebben we weer andere programma's, waaronder Friese muziek. En 4 uur hebben we die Duitse slager en Lederhosen parade. En 5 uur hebben we andere muziek en 6 uur dan, enzovoort, enzovoort. Dat zit een heel soort, ik wil op internet, radiospanbrug.nl. En het bloedspand bij Radio Spanbrug, zo kunnen we dat wel even stellen. Maar het ik even een oude week alvast, want dan is de zondag 20 juni... en is er de Gaasterlandse Heuvelenwandeltocht. En die is voor de 10e keer. Nou, dat zou zeker wel wat, aparts bij zijn, neem ik gewoon. Er zijn 3 afstanden. De eerste is 10,4 kilometer, de tweede is 15 kilometer en de derde is 25 kilometer. Mooi. Dan moet je zelf weten waar je erin wil. Wil je meer informatie hebben, dat kan. Moet je even zien op internet wandeleningaasterland.nl of info@wandeleningaasterland.nl of... Ik heb een telefoonnummer voor jou en die mocht ik wel zeggen. En dat is 06 30 63 61 14. En de afstand die worden met kleur aangegeven. En 25 kilometer, dat is een gele kleur. 15 kilometer is een roze kleur. En blauw, dat is de kleur van 10,4 kilometer. En de start en finish... Dat is bij de voetbalkantine van voetbalvereniging Bakhuizen. Dus even opschrijven, start en finish, voetbalkantine bij VV Bakhuizen. Voetbalvereniging Bakhuizen komt helemaal goed. Dan shock nog even, er zijn flint hier, zijn er 1000 deelnemers. Nou, we verwachten nou 1500, ja. Dat kan ook wel, maar het mooie waar, kan er wel wat meer bij. Want ja, dat werd ik steeds populairder. Hè?
2: En, oh, dus dat is ik mooi.
1: Als ik ken, dan moet ik hem heel rap de zon heel. Dan moet ik wel nee, ik moet even zien wat voor tijd we starten. Want dat heb ik nog net even gezien. Want zo dan, ik zou het zo erin kennen. Maar ik moet net niet in conflict komen zitten met het programma wat ik doe. Oh, ik vind je nog een.
2: Oh,
1: dat ben ik wandel- en fietstochten rond je Haarig. En dat is ik wel leuk. En dat begint eigenlijk online. Want info kan je vinden op rondjeharig.nl. Nou, dat is helemaal mooi. Wandel- en fietstochten. Misschien kan je dat bij Bakhuizen. Ik wil even een beetje meer nadenken gaan van... nou, in, al in rennen, waar kan ik fietsen?
2: Ja, alles is mogelijk. Alles is mogelijk.
1: Ja, en de vrijwilligers binnen de taal. Ik bedoel, die kennen wel even...
2: Ja, dan kerst ik langs de kant steen mooie waterpunten eventueel.
1: Oh, dat
2: het bloed warm van de wieken.
1: Ja, het bloed zeker warm. Ja, nou ja. Met misschien dat het echt nu nog warm is. Vast net zo warm als nou, denk ik. Want het nou is hier ook al over de 30 graden.
2: Ja, je binnen staat wel buiten de... Nou, zoals het tot een mooi vreet. Nou ja, het wordt
1: dan 28.
2: 30 op woontje, vreet 30, 28 op tonsje.
1: Oh ja?
2: 28 op tiesje, dus...
1: Oh.
2: Ja, ik heb mijn vakantie verkeerd gepland.
1: Nee, dat had goed gepland. Wat zit er nou in het west?
2: Nee, dat is hier. Hier nog even in een wat betere kjeld rondom dan ik 30 tropisch.
1: Ja. Nou, we gaan even naar die keuzelustrie.
2: Ja.
1: En dan zouden we eens even wat voor keuze gestoken.
2: Nou, ik dacht eerst maar eens eventjes. Nou ja, het is warm. Nou, s'nachts is natuurlijk ik warm.
1: Ja.
2: En ik denk, we gaan eens even nooit artiesten uit de provincie Wooi.
1: Oh jee.
2: Ja. We gaan eerst even luisteren naar Green Tosk. Want die had het namelijk over Simmernacht. Nou ja, die Simmernachten van... ja, voor Juster hopelijk net nog een keer. Dat ging wel heel erg neet.
1: Ja.
2: Kijk, heel later wordt Brutsen takking zoen bij de kerken van Thierry Gaas. De loon al later wordt takking over de groen. En bij mijn ouders wie er ik een grote tak uit de beam voor je. Dus ja... Overal eerder wordt natuurlijk wel wat schade van Juster.
1: Ja, ja, ja.
2: Zelfs de oranje vlaggen bij mij in de buurt, die lagen al op de groen, door de Hudewien.
1: Oh.
2: Ja, het ging niet, hè, in jouw reek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar in het bos ging het ook niet. Want ja, als er naar het hoofdpaard, Juster, dan het lijkt beside mijn bladen en takken en dat spul.
2: Oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval hopelijk een beetje mooi krintus, een wat positievere simmernacht. En daarachter ook even naar No Saint, die had het over Only One Cowboy. Maar eerst wat ik al zei, krintusk. En hopelijk mooi wat betere simmernachten dan we nou hebben gehad.

0: hele mooie muziek van No Saint. Ze heet de artiest. Officiële naam is Sipke Visser. En ik ben het titel even kwijt, moet ik even zien.
1: Only One Cowboy.
0: Only One Cowboy, juist precies. En welke cowboy als het precies is, ik denk dat het zelf.
1: Ja, zelf
0: is. Ja, oké. Dan is dat clear. Jullie zijn de country folk en rock'n'roll. Je bij Radio Spanberg. Bent ontvangen in de regio Balk op de 96.4 FM. Regio Heerenveen, de 106.0 FM. En all over the world op radiospanberg.nl. Dus je kan overal kan je naar ons luisteren. Zelfs op een boot. Nou, hoe mooi is dat?
1: Doe maar.
0: En de boot zinkt net in je stroom.
1: Dus, ja, hing het erover van nou wat voor muziek. En dat mensen hun werk begint te slingeren.
0: Ja, ja dan, het is niet te laat, maar dan komt het klaar. En ik net op een kano luisteren. Want dat het in de weg gaat, dan kan
1: we kunnen wel even snelle bolken draaien van links naar rechts. Dus hoe volle mensen hier mooi door op het wetter. Dan kan je precies zien, nou, die binnen wat luisteren.
0: Ja, dat is ik hier, ja. Nou ja, oké, we zijn het waar. Nou, dan ben dan heel zo, dit er wel.
1: Nou, het wie in ieder geval van de morgen al behoorlijk drokken richting het Slent en mijn Marf, het Sleep Boy. Ja. Dus, ja.
0: En zonder huis, spannend, man, Jeddik.
1: Nou ja, daarom zit ik zo eventjes van links naar rechts. Dan kunnen ze vast voorbereiden van die jongen om zo'n uur.
0: Ja. We gaan even naar een zangeres uit Amerika bij en die heet Sherry Lynn. Singer-songwriter, weet ze precies waar ik kom, weet ik niet. Want dat staat er gewoon achter in verzameld CD. En ze hebben zien, het nummer heet What a Day to Shake a Heartache. Mooi, nou zouden we dat eens in belusteren. En dan gaan we naar Ierland, daar ben je onder woorden The High Kings. Ja, dus ik was een leuke band en die hebben het over Irish Pop Song. Nou, dat zou mij zijn benaaien, want zo goed ken ik deze band ik niet, de High Kings. Maar ik kwam iets voorbij, volgens mij, weet op Facebook. Ik denk, oh, daar
1: ik heb ik al eens wat van hun voorbij zien komen op social media.
0: Ja, zo doe ik al.
1: Ja.
0: Nou, ik kwam het oude onder week, kwam ik tegen zien. En die lak me zo.
1: Maar dan kwam ik middendeels terug hun nieuwe nummer, de Irish Roller. Dat gaat echt door het Ierland. Oh, en dan stonden ze echt op een cliff, ergens op een Ierse punt, bij een cliff. Niet wel een mooie clip. Dus ik heb ze wel voorbij zo komen, maar ik ken ze ik net.
0: Nee, nou, die Irish Pub Song die draaien we eerst, maar die zit ik boven aan. Of zoet de meest belusteren wijze.
1: Geen idee, we gingen gewoon lekker die er al in aan.
0: Ja, doe dat maar. Maar eerst Sherry Lynn.

0: Ja, terecht applaus voor de High Kings uit Ierland, waar je in de Irish Pub zong. Nou, dat weer heel aanstekelijke muziek zat bij dat Jewonjem. En die komen in Bochum, zouden ze toch...
1: Ja, dus, Niels... daarop is buiten de uitsturing van, nou, dat wil ik wel even live zien. Dus ja, we nemen een ziekje west. En ja, ja het is in Nederland, ja, moest helaas naar Bochum in Duitsland in het zeggen. Op toontje 12 november... ja, dan denk je hem, waar loopt het nou, Bochum? Nou, in de buurt van Dortmund, krek voorbij Essen. En dan in het zuiden van Bochum staat dan de Zegge. En dat is een theaterpodium waar ze komen te spelen in.
0: Oh, nou.
1: Op toontje 12 november, om 8 uur, jongens.
0: Oh jee, dat is verkeerde jongen, hek dam.
1: Maar neemt het damme het mooi, dus via video... op video afstand.
0: Nee, nou, met maar even zien hoe we dat even...
1: Of Damien Chindy zelf.
0: Ken ik.
1: Ja, trouwens ja, ken ik altijd.
0: Ja, dat kennen we zeker even. ja. Mooi, we gaan even naar een hit van Kenny Rogers. Ja, echt de klassieker dat Kenny Rogers begon. Maar de first edition. Want die cd die heb ik namelijk ik. Dat was de allereerste cd van Kenny Rogers in de first edition. En die is dadelijk ik al een knijter van een hit. Mooi. Maar dit is een van die hits. En dat is Lucille. Dan ook even naar Tara Jennings. En die komt uit Missouri, boy. En ja, die is op een paard. I'm on the run. Of ja, ze is snel op een paard. Let me het zo maar even zeggen. Maar ja, eerst gaan we hier naar, of luisteren naar Kenny Rogers.

0: Muziek van Tara Jennings. En het valt ook wel wat mij dat ze onder hun is. Ja? Dat nummer heet was ze. I'm onder hun. Maar ze had rustig ons jongen geweest. Dus het voelt wel een lids beetje mij. Dat ze op haar run is. Ik heb eerst even een mooie deeling. Voor maand en midden kan je naar Ries. Naar de theater doen. Tussen trein en vijven. Minder midzimmerklanken. Muziekfestival met diverse koren en orkesten. En dat is zowel op klassieke meet of op het popmeet. Nou, hoe mooi is dat? Dus mooi verschil. Misschien dus ik was wat te geren dat het pop en klassiek trommelker is. Nou, dat deed ik heel mooi. Dus 2 uur lang. Leuke muziek, ik zou zeggen, niet stenen en drinnen. Het is toch prachtig waar. Nou, kan je buiten mooi genieten van mooie muziek. Wat hebben wij meer? Want ik zag ik even in, dat is ik, monieren dat, in het Papagenohuis in Lemmer. Eigenlijk wordt het kwartettenkoor. Oh, dat zong taaltje mooi. Dus stuur je mooi voor ons tegen Niels. Wat denk je ervan? Wist je dat wel het kwartettenkoor in Papagenohuis optreden zal?
1: Nee, ik zag Gaaltje net zo vaak meer. Dus,
0: Nee, ze is ook vakantie, wist hè?
1: Oh, ze is ook vakantie.
0: Ja, ik ben net even tussen het wissen.
1: Nou ja, maar
0: ik denk je erg
1: ervan. Hij hing het er van nou, ik steeds in een vrouwkantje, of steeds moest vrouwen naar te kooien, en dat is iets van rond.
0: Ja, maar ik denk dat het een lange rij wordt.
1: Een lange rij?
0: Ja, want het is vrij groot daar, hè?
1: Ja, dat is het. Ik moet naar Eftel komen. Ja. Het is maar een kwartet, dus je bent maar mooi vrouwen.
0: Ja, ze heet dus daar, maar het kan worden groter.
1: Oh.
0: Het kan worden wel groter.
1: Oh, ja. Ja, een kwartet is vrouwen.
0: Ja. Dat is echt een kwartet. Nee, maar ik denk dat we er wel 20, 25 bij zijn bij het koor.
1: Ja.
0: Kwartettenkoor heet dat.
1: Oké. Okay.
0: Misschien ben ik wel aan het kwartetten, Wils. Zou ik nou wel kunnen?
1: Ja, we kennen even appen.
0: Ik heb vanmorgen een oudje gehad, maar ze heeft net antwoorden.
1: Oh.
0: Dus misschien is zo'n oefenje.
1: Ah, dat zou best kennen. Als ze zit nou stiekem mooi te luisteren. Kunnen we altijd even zien, maar we hebben spelkaart mooi in mijn kwartet.
0: Dan krijgen ze zelf wel een reactie. Maar
1: die telefoon die gaat vanzelf wel.
0: Ja, dus als zijn 11 woorden manier, dan ben ze dus een lemmer in het Papagenohuis. Zeker even hinnen. Niels, we gaan even naar die keus.
1: Ja.
0: Want ik ben benijd. Wat besmaak is het nou? Ik heb hier een nieuwe band ontdekt.
1: Ja.
0: En misschien was er daar wat van draaien? Of zo is het
1: nou? Nee, ik ging eventjes naar de Zuid-Afrikaanse kant.
0: Oh, dat is ik heel goed.
1: Ja, want hij is momenteel weer in Nederland.
0: Ja, Stefan Jansen.
1: Morgen te midden. Wil je hem wel even een berichtje sturen via Facebook? Helaas dan wel. Is er een thuisconcert in Vegelingsoord van Stefan Jansen?
0: Oh.
1: Ja, en dan denk je, wie moeten we dan een berichtje sturen? Nou, stuur dan
0: Henk
1: even. Juist, dan mag je hem even een persoonlijk berichtje sturen naar Henk. Hopelijk eerder nog plak, in ieder geval. Maar in ieder geval morgen een beetje. En dan moet ik even een woord erbij hebben. Van nou, jouw vertrein tot aan jouw vervieven. Dat er dus een tuinconcert in Vegelingsoord. Het is €15 pp. En neem dan wel even een eigen tuinstoel mooi. Want het wordt wat leuk. Hij gaat een beetje zien het verhaal vertellen onder zijn muziek. En misschien dat er dan ik wel over spelen. Ik wil dit nummer. Amsterdam.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nee, ja. Hij had een nummer maken Amsterdam. En omdat we dat een mooie plak vonden. En voor mij er dit hier er weer even heen wist. Mooi zien vrouw.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die is ik mooi natuurlijk. Dus we gaan dan even het nummer Amsterdam draaien van Stefan Jansen. En daarachter gewoon dan Blue even in de sferen van Zuid-Afrika. En dat durven we maar. Demi Limor.
0: Ah ja, Demi Limor.
1: Ja, Limor wil ik alweer eens eventjes draaien. Ja. Die zong de Queen of Hearts. De koningin van harten. De hartenvrouw, wat hij altijd zegt in spelkaarten. Maar nou ja, dan geven we waarom nooit kwartet. Vrouwen, vrouwen. Maar dat is dus de Queen. De koningin van de harten. Demi Limor, die draaien we erachter gewoon. Nooi, Stefan Jansen en Amsterdam.

0: Ja, radicaal Laurent zat bij dat jenje met de Queen of Heart van de Zuid-Afrikaanse zanger Demi Lee Moore. Komt hij trouwens ook wel in Amsterdam, wist je dat ik, Niels?
1: Nee.
0: Nee, want nee, zijn de van Pierre waarom is het geweest? Nou, ze maar van mij wegkomen. Want
1: ja, ik heb geen idee. Dat waren al een boek terug, een speciale boeker in die hij is nu Zuid-Afrika en ja. Nederland te helen, maar ik heb er nog niks voor yet. Vanuit mijn vertrouwde bron die dat een beetje bij hoort.
0: Nou, ken je net even een concert waar mooie Steven Jansen? Hoe ligt dat?
1: Nou ja, die komt nou al stel hier in Nederland. Terug zien tour Europa Tour Manager Henk.
0: Nou, precies. En ken Demi Lee Moore er af en toe ook net bij?
1: Nou, geen idee. Ik denk dat hij een eigen boeker, Europese boeker heeft.
0: Ja, ik denk dat het meer
1: Aldi is. Die door een vregen trusteen van was mijn boeker in de Benelux wijze.
0: Ja.
1: Nou, dat doet hij.
0: Ja, dat is prima. Prima. Mooi, ik zorg even naar tijd. We hebben nog één nummer te gaan. Dat is voor dadelijk een nieuw nummer. Ik bedank je eerst even voor het luisteren en wens je een heel mooi weekend aan. Hou de radio op Spanberen, dan komt het helemaal goed. Niels, bedankt voor mooi praten en techniek. En verder van de rest. Ik even uiteraard 4 en 5 juli. Dan ben er namelijk visserijdagen in Stavoren.
1: Dus daar is een visje, Helen.
0: Ja, onder woorden. Ja, en ik denk
1: die
0: van...
1: Die ze gek hebben.
0: Ja, jongens, je 3 juli, dan is er in ieder geval een optreden van Chantecoor de Pijs, jongens. Drachten, boy. En die is een heel goed koor. Dus het zelfs een
1: ja, dan moet je volgende week wel je muziek van ze draaien.
0: Ja. Ik net via het zak kreven in je...
1: Gelijk opschroeven in een briefje.
0: Ja, nou, je krijgt een heel grote brief. Dus dat komt helemaal goed. We draaien de nijste van zangeres Gabrielle Massa. Ja, juist eruit kom. Jood bij de radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Lager und Lederhose Parade non-stop Radio Spannenburg.
2: Ja, herken ik met gesloten ogen.
3: Van Laura Lien is de Turbo's.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat was Sluf aan het begin van deze nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag bij Radio Spannenburg. Welkom terug. Leuk dat je luistert naar al die oude hits uit de jaren 70, 80, 90. En af en toe misschien wel even iets uit de Zero's. We weten nog niet precies wat we gaan doen. Wat we wel gaan doen is zometeen Lips Incorporated draaien met hun grote nummer 1 hit, Funky Town.
1: DJ Seeds. Oh.

blijft het toch een ongelooflijk lekkere plaat. Hè? Uit de jaren 90, muziek van Cher. Ze zong over Believe. En daarvoor hoorde je uiteraard Lips Inc. De oude nummer 1 hit uit de Nederlandse hitparades. Funky Town. En we begonnen met Love van de Trojan Horse.

Er zijn mensen die vinden het helemaal niks, maar toch, als je dan onderweg bent met een drive-in show in het land en je ziet mensen uit hun dak gaan, dan kan ik er toch intens van genieten. David Guetta en Sia hoorden hier samen en ze zongen Titanium. Nou, tijd voor een beetje rock'n'roll in de show. Is ook nooit weg. Pat Benatar, de nummer 1 hit uit het begin van de jaren 80. Dit is Love is a Battlefield.

Midden jaren 70, Linda Ronstadt met begeleiding van de Eagles. Jawel, je zal de Eagles maar als begeleidingsbandje hebben, toch? Het was een hit in Nederland en het heet It's So Easy To Fall In Love. En ja, dat is zo. En dan maar hopen dat het wederzijds is. Maar dat weet je nooit natuurlijk. Goedemiddag, dit is Radio Spannenburg met muziek van Man At Work. Het heet Down Under.

Nou, ik zit zo naar ons lijstje te kijken. Dus we zijn wel redelijk pittig bezig, maar dat is niet erg. Ik bedoel, het mag allemaal in Goud van Oud op zaterdag. Ik wil de goede schuif omhoog en omlaag doen met Alda. Elton John zingt I'm Still Standing.

Liz Mitchell, de enige zangeres van Boney M, treedt nog steeds op met een soort van Boney M en zingt dan uiteraard ook deze grote hit. De B-kant van Rivers of Babylon, volgens mij, hè? Kijk even omheen, maar het heeft geen zin, want ik zit hier helemaal alleen. Maar volgens mij was het de B-kant van Rivers of Babylon. En dat heette dus Brown Girl in the Ring. Je hoorde dat in Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Met nu Rick Astley.

0: Een grijs koppie, brilletje en een beetje te dik. Dat moet DJ Seat zijn.
1: Feeling my way through the darkness.

Heerlijke dansmuziek op de zaterdagnamiddag. Want we zijn er tussen 5 en 6 iedere zaterdag weer met Goud van Oud op zaterdag. Hier bij Radio Spannenburg. Avicii uit Zweden, hij leeft helaas niet meer. Maar gelukkig hebben wij zijn nummers op in de computer staan. Ja, het heet Wake Me Up. En dan The Dancehall Days. Dit is de enige hit in Nederland voor de band Wang Chang.

0: DJ Seats.
1: Typisch gevalletje waarbij de cover beter is dan het origineel. Maar dat is mijn bescheiden mening uiteraard. Dennis van Dam hoorde je de verse uitvoering van Als ik terugkom in de tijd dan wel met jou. Nou, dat heb je de afgelopen uur gedaan. Hier bij Radio Spannenburg. Goud van Oud op zaterdag. Het zit er alweer op, vrienden en vriendinnen. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega's. Ik wens je een prettige voortzetting van het weekend. En tot volgende week zaterdag. Even naar de klok van 5. En je weet het. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders

leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door

rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begonia Gomez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ACDC, Thunderstruck. En dat weer natuurlijk een hele grote referentie naar Justion. Want wat goeng het tekeer. En natuurlijk net alleen nog Jere, maar eigenlijk was een beetje... Ja, het grut deel van Nederland kwam wel de hele grut onwaarsbui hoor. Maar die is weer helemaal voorbij. Van de Mol merkt het wel heel erg dat het nog vochtig weer. En dat het toch benauwd weer en alles. Gelukkig dat we het. Het is nou gewoon heerlijk waar. En ja, dit werd hier verspieken. Het is zo'n oude wees. Dus een hele goeie jongen, Allega. We hebben in ieder geval weer een back-to-back. We hebben een top 400 plaat. We hebben waarschijnlijk nog Formulier Nice. We hebben sowieso ook weer Game Nice. Dus we hebben sowieso ook weer items. Weer mooi. Dit programma weer heel mooi vullen. En de volgende er nog net. Dus daar zou je hem nog even zonder dwam. Alleen ondergetekend. En wat ik net vierde met. We hebben natuurlijk ook nog een heerlijke stutterplaat. En ja, voordat we het weten is het natuurlijk samen ik weer Jochen Oeren. Want dat gaat natuurlijk ik altijd heel snel hier bij Speaker Hut. Want ik in eerste even naar Gigi D'Agostino.

boekcontact kun je speakerhut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

Soms is het echt heel duidelijk van save a prayer voor het voetbal. Want dat is natuurlijk ook nog geen. Maar eigenlijk gaat het momenteel voor Nederland best wel goed. Ik moet wel zeggen dat op dit moment, als het nou inschakelt en de Gisjen, dat ja, de Zweden lieken wel meer kansen te hebben, meer veld overwicht. Maar op dit moment staat Nederland, of eigenlijk stond het al een kwartier, maar 2-0 voor. Dus ja, in dat opzicht, ze hebben nou een comfortabele voorsprong. Laten we hopen dat ze dat net verspillen. Broby heeft trouwens beide goals maken. En op dit moment zie ik dat Nederland die begint langzaam wat naar voren te bewegen. En misschien wordt dat straks nog een tweede goal. Dus mocht net Schenken maar wel lusteren, ik ken het naar de radio, omdat ze bijvoorbeeld om wat voor reden dan ik nog ontwerp best. Ik zal hem proberen tijdens de uitzending het verloop van de wedstrijd af en toe nog even een beetje bij te praten. En op dit moment werd de bal overskopt en komt hij bij de keeper van de Zweden terug. En die speel je nou weer de andere kant op. En Nederlanders die proberen wel wat om te doen. Ze zitten nog steeds op de helft van de Zweden, maar inmiddels gaan ze ik alweer richting de Nederlandse helft. Hoe dat al verenigd is, ik weet het net. Ik ben absoluut geen voetbal-expert. Of vind ik het wel even leuk om WK's en dat soort dingen te zien. Maar ik zou hem wel proberen toch wel zo volle mogelijk updated te horen wat betreft de vorderingen van de Nederlandse helft al.

0: takken van de 400 drijven Hewitt. Door Jester Tjerk bij Speaker Hut.
1: Ja, en toen weer dikker werd hier voor de top 400. Nederland staat trouwens op dit moment nog steeds op 2-0. Maar ik trouwens wel even controleren of dat nog steeds is. Want dat weer natuurlijk was op het moment dat ik de boel omzette. Maar ik moet even spieken. Ja, we staan nog steeds op 2-0, dus dat gaat helemaal goed. Nou, dan ga ik het mooi. Ik ben vierde bij de top 400. We gaan weer rond de Jochtse 24. Dus dat is al even een tiertje leen. En dan vinden wij Bob Dylan. Mooi Tangled Up in Blue. Welke plaat trouwens grotendeels Kraus is Trossin Broer. En ik deels produceer Trossin Broer. Maar samen hebben ze dit helemaal uitwerken tot een ja, best wel grote hit. En wat mij betreft geven die nou gewoon lekker voor je hem draaien. Dus luister maar even naar de top 400 van deze week. Wat ik trouwens verjeerd, wat ik nog vol even zezen moet, is welk nummer het weer. Op nummer 67. Dus toen we Bob Dylan dus mooi Tangled Up in Blue.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie.

corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gomez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

The Young Parisons, The Next Train in Oeren nummer 12 van Spiekeret. En we binnen weer begonnen, ik mooi, de helft 12 van de voetballerij. Het staat 3-0, dus ja, we kennen eigenlijk heel goed in Zweden. En Zweden kan zo'n best wel een ploeg wezen die heel lastig is. Nou heb ik nogmaals met z'n volle verstand bijvoorbeeld. Dus misschien is het een keer een hele gekke ding. Maar al met al, Nederland doet het helemaal net zo verkeerd als we dit zo zeggen. En toch, ik moet zeggen, want ik nou, net alles jongen. Ik ben natuurlijk ook bezig met de knopjes en de dingen. En ja, als ik puur zucht nooit bal bezit en hoe het spelen, dan hier toch het gevoel of het Zweden grotendeels meer de oerhand. In het tenminste tweede helft van het. Nee, het tweede deel van de eerste helft, lijkt het zo zeggen. Dus misschien dat zich herpakken de shirts nou wel dat ze weer echt op het goal van de Zweden winnen. Dus ja, ze binden er nou weer goed bij. Dat ze dat ik volhoorde, dat Wies natuurlijk net voor hetzelfde scoort, Zweden er ik nog een keer. Maar op dit moment, nog eens een leuk boy. En want de andere kant, dat heeft ze natuurlijk ook nodig, want de vorige pad heeft ze natuurlijk een league spelen. Dus ja, er was ook wel wat punten binnen harken. En dan is het toch wel mooi dat ze dan, toch ik voor zorg gekende dat ze meer hoe zou ze het, een hegere score hebben? Want stel, ze speel je nog een keer gelijk en de hoorde partij speelt ik gelijk, dan wordt er puur zo'n ik nooit het aantal goals wat er gescoord is. En dan kan het soms krijgt het verschilletje, maar ooitje.

0: even de groeten, want ohne spammy bo.
1: Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

0: Hot en Nij, Myanmar, Jemjerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back, to back. Doe eerst het hier bij Speaker Hut.
1: Zij is maar correct al, want we gaan even naar je plaat. Al iedere mails ik al 2 weken uit van Sergi Tankian, Roman Morello en Tom Morello. Nou, ben dat naam die je misschien net direct iets zegt, maar bijvoorbeeld belangrijke naam uit de industrie, muziekindustrie. En dan vooral uit het wat huddere spul. Want Sergi Tankian, die ken je dan waarschijnlijk van System of a Down. Het heeft wel wat solo projecten. En Tom Morello, die komt vooral van Rage Against the Machine. Is mensen die vooral, of band die vooral ja, echt in de 90's heel populair weer. En ik dacht van ja, welke plaat geek hij dan bij de wel? Want ja, ik ken iets van System of a Down, ik ken Sergi Tankian van. Ik ken Tom Morello zelf, die had ik nog wat solo project. Of ik pak gewoon Rage Against the Machine. En dan natuurlijk Killing in the Name of. Dat is toch wel zo'n beetje hun ja, grootste hit van destijds en dat vind ik wel een mooi. Maar hun nieuwe plaat, oftewel dus de samenwerking van deze Mogo, die heet Adjourn It. Die Jerriam de Noy, want dat is altijd mooier dan van de back-to-back. Een oude plaat en een nieuwe plaat. En ja, het is net helemaal gelijk, band gelijk, maar er zitten we ook nog overeenkomsten in om dat toch wel legitiem te maken. In ieder geval,

Punk Dubious. En we gaan weer even zien hoe het er inmiddels voor staat bij het hele voetbalgebeuren. Het is nog steeds 4-1. Ja, het is dit al een tijdje 4-1. En de giet nog steeds een hele tijd over en weer. Dus er gebeurt nog wat in het oor. En daar ben ik echt voor beide kanten voor kansen. Maar op dit moment, dus jouw in Zweden, het Rick Ian inskopt. Ik weet ze even net welke speler. Daar ben ik, ja, dat heb ik helaas net genoeg kennis voor. Maar we hebben nog zo'n 30 minuten te gaan. Ik zie nog net dat Rick penalty tijd bij staat. Dus ik weet nog net precies hoeveel er eventueel nog bij komt. Maar op dit moment is er mooi een dikke 10 minuten is clear. En als er net heel volle verhoort, nou ja, dan gaat het gewoon hartstikke goed voor Nederland wat dat betreft. Gebeurt er nog wel gekke dingen? Ja, dan zullen ze zelfs nog volledig kennen. Maar dat leek me nu wel heel sterk dat dat in de laatste paar minuten nog gebeurt. Maar ik denk, ik jou hier nog even een update hoe het ervoor staat. En wij gaan nou even naar de Smashing Pumpkins. Big Out!

Nieuwe Summerville die toch in de 89ste minuut er nog even een 5-1 wist uit te persen van Nederland. En inmiddels zitten we in de 90ste minuut. En daar moet je zeggen, hey, normaal gesproken is daar maar het spul voorbij. Nee, want ze hebben nog in totaal 5 minuten blessuretijd. Dus er kan in de komende 5 minuten aan de ene kant nog een hele soort verhoring. Maar dat ze deze overwinning letten glippen. Ik denk net dat we ons daar heel veel zorgen over hoeven te maken.

Stuurt onderuit again. En ja, er is nog eens een hele minuut te spelen. Dus helaas ken ik Jim dat net meer helemaal 100% mooi. Maar goed, dat Nederland mooi 5-1 winnen gaat. En heegstens 5-2 of zo. Zie je dat? Ja, dat kan net helemaal meer onverhoren. Ik zou zeggen, een heel goed week. Volgende week ben we er weer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Als toch een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Liet het u weten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Was toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u eens weten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.